0: echt 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de koffer in de Phonics Studio. Luister deze hele week naar Phonics en doe mee.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: zijn? Met wie zou je willen ruilen? Nou, misschien heb je social media, zie je iemand die je volgt. Dus je denkt, ja man, die zou ik een dagje willen zijn. Of in ieder geval een dagje zijn of haar leven gewoon willen proeven. Kan iedereen zijn, bekend, internationaal, om je hoek, whatever. Familie, wie zou je voor een dag willen zijn? Ik ben benieuwd,
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

waar ik het over had. Met over de armoedefonds. Dus check mijn Instagram voor meer informatie daarover. Waarin we geld inzamelen voor kids die schoolspullen nodig hebben. Kids die onder de armoedegrens opgroeien in Nederland. Dus daar straks meer over. Maar ik zie ook Kanye West binnenkomen. Dogan zegt, Nando, Kanye West was lid. Ja man, hoe die man zich voelt on top of the world. Ik ben zo benieuwd hoe dat is. Ja, Kanye West heeft volgens mij de meest... Eigenlijk kan je elk jaar een documentaire maken over Kanye West. Het is ongelooflijk. Elk jaar doet hij of iets geks, of iets vreemds. Of hij maakt weer wat mee waarbij je denkt bij jezelf... Jezus, wat bezielt jou. Maar ja, hij heeft 2 dagen hele mooie shows gegeven in de Gelderdoom. Ja, niks op aan te merken. Ik heb hem zaterdag kunnen zien eigenlijk. Ja, dat was vet, man. Dat was vet. Ja, ik heb wat beelden op mijn Instagram gezet. Dus check it out. Fernando Hammer op Instagram. Mocht je wat beelden van willen zien. Gisteren trad hij ook nog een keer op voor de 2e keer. Op zijn verjaardag in de Gelderdoom. En ik heb heel veel beelden voorbij zien komen. Van een hoop influencers die hartstikke blij waren. Vooral fans die blij zijn. Ja, wie zou je voor een dag willen zijn? Ja, als ik erover nadenk, denk ik bij mezelf... Ik zat gisteren naar de Lifetime Achievement aflevering te kijken van Eddie Murphy op Netflix. En ik hou echt van Eddie Murphy. Eddie

0: je vel zit, hè, dat je niet goed voelt of dat soort dingen, toch? En ik weet nog, elke keer als ik deze man hoorde, dacht ik bij mezelf... Ja man, deze man geeft gewoon die energy. Deze man is puur, deze man is grappig. Dus ben je een Eddie Murphy fan, check sowieso die Lifetime Achievement Award... die hij heeft ontvangen via de AFI community. Er komen allemaal bekende mensen. Dave Chappelle, die ook mooie woorden en dingen over hem zeggen. Dus check het aan man, op Netflix. Rizkizi, wie zou jij voor een dag willen zijn?
1: Ja, ik was wel even aan het nadenken net. Maar het lijkt mij leuk om voor een dagje Beyoncé te zijn.
0: Oh!
1: Ja.
0: En waarom? Waarom zou je voor een dag Beyoncé willen zijn?
1: Die, voor mijn gevoel, leidt ze zo'n glamorous leven, weet je wel. Die,

0: meest mogelijk.
1: Maar dan moet je het wel doen met Jay-Z, hè? Kan je dat aan?
0: Oh, dat kan vast wel aan.
1: Oh, dat kan vast
0: wel
1: aan.
0: Ja, jawel. Ja hoor. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja.
1: Ik ga stuk. Het was er ook bij het pakket.
0: Ja, precies.
1: En ze, is ook moeder.
0: Ik vind het toch echt wel knap. En ze is ook zakenvrouw, zeg maar. En moeder.
1: Ja.
0: En ja, succesvol zangeres. Dus ik zou wel een dagje met haar willen ruilen. Ja.
1: Oké, nice. Dat staat genoteerd. Ik ben benieuwd of er ook zo in de app erop wordt gereageerd dat mensen ook Beyoncé willen zijn.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat de mannen ook willen zijn. Ik denk misschien een voetballer of zo.
0: Ja, misschien.
1: Ik denk Ronaldo, Messi. Ja. Dat soort dingen, denk ik. Ja. Nou, je hoort het. Laat even doorkomen via de NPO Luister-app. Wie zou jij voor een dag willen zijn?

0: We're gonna make it. En dan komen we aanstaande zondag achter. Want dan spelen we tegen Japan. Ja, het WK begint donderdag aanstaande. Dus spannend. We're gonna make it. Het dikste deze week van John and Fraser samen met Chirac. Vandaag stellen we de volgende aan je. Wie zou jij voor een dag willen zijn? Rest Keys van NOS of Dreezy zei, ja, ze zou Beyoncé willen zijn. Ze zou voor een dagje ook alles willen meemaken wat Beyoncé meemaakt. Ik zei, Eddie Murphy, daar heb ik fijne herinneringen aan als kind zei. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe hij leeft. Als hij, weet je, lacht hij altijd? Is hij altijd bezig met comedy? Is hij altijd creatief? Ik ben gewoon benieuwd hoe die man zeg maar in het leven staat. Maar ook jij kan reageren via de NPO Luister app. Laat even weten hoe jij in het leven staat. Bas, hebben we een lijn. Bas, goedemorgen.
1: Yo, what up?
0: Bas, wie zou jij voor een dag willen zijn en waarom?
1: Sowieso Tupac Shakur, geen twijfel over mogelijk.
0: Oké, nice. En waarom?
1: En waarom? Ja, de muziek die hij maakt, daar kan je geen enkele artiest tegenover zetten. Hij zou van elke artiest makkelijk winnen.
0: Oké. Tupac zonder twijfel voor een dag. Nice, man. Nice. Ben je al heel lang al fan van Tupac geweest, of...
1: Ja man, dus, zolang ik al weet, jongen, in middelbare school deed ik mijn presentatie over die man. Het is altijd al geweest.
0: Mooi. En wat is het wat je zo tof aan hem vindt? Zeg maar, is er iets speciaals wat jou aan hem doet denken? Of waardoor je iets voelt, de verbinding?
1: Hij is aan de ene kant is hij gewoon gangster. Maar aan de andere kant heeft hij zoveel respect voor vrouwen en shit. Dus...
0: Ja.
1: Dit is 50-50. Dit is de ene kant, dit is de andere kant.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik gewoon heel nice aan hem.
0: Ja, mooi man, mooi Bas. Dus we horen het wel als jij voor de dag Tupac bent, dat we weer nieuwe muziek van hem gaan horen.
1: Meteen, 100 nummers op die ene dag.
0: Geweldig man. Bas, dankjewel man, top.
1: Ja, jullie ook, fijne dag.
0: Love man, jij ook. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen Fernando.
0: Hey, wie zou jij voor een dag willen zijn en waarom?
2: Nou, ik had gewoon mezelf willen zijn. Ik heb genoeg lui die ik wel had willen zijn. Bijvoorbeeld Snoop Dogg, kijken of die net zo'n dikke joints rookt als ik doe. Maar
0: ja.
2: Aan de andere kant zou ik gewoon mezelf willen zijn. Een paar dingen overnieuw doen, maar voor de rest ben ik echt dik gereden. Je moet genieten van het leven.
0: Duidelijk. Wat zou je opnieuw willen doen dan in het leven? Wat had je opnieuw willen...
2: Wat ik opnieuw had willen doen? Nou, eigenlijk denk ik niet heel veel. Ik was misschien gewoon wat liever voor mezelf geweest.
0: Okay.
2: Maar, en wat minder gaan werken, maar voor de rest, ben ik dik tevreden. Ik heb leuke kinderen, dus ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen, dus nee.
0: Nice, je bent blessed, dat is mooi man.
2: Ik ben gewoon humbled en blij met mijn leven en alles rond en shit die ik heb meegemaakt heeft me gemaakt wie ik ben. Dus had ik dat niet meegemaakt, was ik ook niet wie ik nu ben. Dus waarom zou ik mijn leven dan opnieuw moeten doen als mijn leven me goed heeft gedaan, zeg maar.
0: Zeker, mooi man Dennis, mooi gezegd man, dankjewel man.
2: Ja, be humble en wees trots op jezelf altijd, zeg ik maar zo. En het kan altijd slechter. En als je dat in je kop hebt, dat er andere mensen zijn die het slechter dan jou hebben, dan kan je dag nooit kapot gaan.
0: Mooi gezegd, man Dennis. Thank you very much. Blijf reageren. Wie zou je voor een dag willen zijn? Is er iemand waarvan je denkt, ja, dat, die en die. Laat even doorkomen via de NPO.

0: Wat een tune. Lekker man. Vandaag de vraag. Wie zou jij voor een dag willen zijn? De appjes stromen binnen en Joy staat dit te vertellen.
1: Nou, ik zou niet iemand anders willen zijn. Want ik zou sowieso niet bekend of beroemd willen zijn. En uiteindelijk denk ik ook dat je best wel veel invloed zelf hebt op wie je zelf uiteindelijk wil zijn. Maar ik zou wel graag mijn jongere ik willen zijn voor een dag. Dus lekker weer dat onbezorgde, een jaar of 8, 9. En dan gewoon lekker de hele dag spelen, lekker buiten spelen, zoiets.
0: Ja, Joyce, dat is wel een mooie man. Ik zat daar over na te denken. Je zegt het en denk ik van, ja, toen je geen stress had. Zeg maar, op een gegeven moment word je volwassen. Je bent je hele leven bezig om volwassen te worden. Ik kan niet wachten dat ik wat volwassener word, dat ik alles zelf kan bepalen. En dan heb je al die druk van het leven. Wat je moet betalen, wat je moet, al de moetjes en moetjes. En als kind zijnde ervaar je het leven heel anders. En ben je vooral bezig met de leuke dingen van het leven. Dus dat vond ik wel goed gevonden. Dus zeg maar, niet iemand bekend willen zijn, maar misschien de jongere versie van jezelf, waarbij je eventueel dingen anders zou kunnen doen. Of in ieder geval weer kan genieten en meer stil kan staan bij de dingen die je wel hebt gedaan in het verleden, maar eerder nooit bij stilstond. Mooi gezegd, Joyce. Thank you very much. Zometeen muziek van Kevin, Roxy Dekker, Joy Dweevilé en het nieuws van NOS op 3.

0: meter.
1: Nee, dat is gewoon.
0: Nee.
1: Dat denk ik.
0: Klinkt alsof we in een golfslagbad zitten. Ja. Zo klinkt het.
1: Maar gelukkig, Redskins van Animals of Dreams met de nieuws van Animals of Dreams. Good morning, wat heb je voor ons?
0: Ja, door de oorlog in het Midden-Oosten zullen er de komende tijd een stuk minder banen bij komen, heeft het UWV berekend.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Door de oorlog in het Midden-Oosten en vooral door hoe onvoorspelbaar het allemaal is, worden bedrijven voorzichtiger met mensen aannemen. Dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Er is iemand opgepakt. Het is niet bekend of dat een bewoner van de opvang is. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand een tijdje ontruimd vanwege de rook. En de laatste oefenwedstrijd van Oranje ging alles behalve soepel. Nederland won wel met 2-1 van Oezbekistan. Maar verliest keeper Bart Verbrugge door een blessure en pakte Guus Til ook nog een rode kaart.
3: Somerville wordt hier gevloerd en Nederland krijgt een penalty. En Gakpo met wat moeite scoort. En Nederland leidt. Oh, dat is Hens van Til. De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit. En hier is de 1-1. Van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
0: Na deze wedstrijd was er achter gesloten deuren nog een andere wedstrijd tegen Oezbekistan voor spelers die nog niet in actie waren gekomen. Zondagavond begint het WK echt voor Oranje met de wedstrijd tegen Japan.
1: Maar hoezo achter gesloten deuren? Waarom?
0: Ja, wat daar de precieze reden van is, dat weet ik ook niet. Maar dit waren in ieder geval spelers die dan ook nog weer moesten opwarmen en niet in de eerste wedstrijd meespeelden. Ja. Maar dat ze wel speeltijd krijgen voor dat het WK begint natuurlijk.
1: Oké.
0: Dus een beetje warm draaien ook. Ja.
1: Nou, zondag gaan we zien. Dan speelt Oranje tegen Japan.
0: Heel benieuwd.

Ben je het gaan volgen sinds hij ook nog eens op Netflix te vinden is? Of ben je nog niet eraan begonnen? Nou, ik kan je zeggen, het is een serie die me echt jaren geleden al in een houtgreep heeft gehouden. En ik heb het echt gebingewatch als een gek. Het is 50 Cent is uitvoerend producent van Power. Long story short, Power gaat over een guy die heet Ghost. En Ghost die wil op een gegeven moment gewoon stoppen met het crimineel leven. Wilt gewoon het rechte pad bewandelen. Opent een club. Daaromheen achtervolgt zijn verleden hem de hele tijd. En hij blijft bezig op het criminele pad. En daar gebeuren van alles en nog wat. Maar er zijn allemaal spin-offs van gekomen. Sabine is de Powerbook 2, Ghost, dit, dat loopt helemaal door. En een van die spin-offs is Force. Dat is met Joseph Sikora, Tommy. Ja, dat is zo vet, man. Dat is ongelooflijk nice. Schijnbaar komt er de final season. En die komt op november, 7 november bij Stars. Dus...

gehandicapt. Die heeft een serie uit Nemesis en die is op die is te zien op Netflix. Over een good cop, bad cop situation. Twee gasten die elkaar willen pakken. De ene ontsnapt wel, ontsnapt niet. Ja, ze gaan niet te veel verklappen, maar die is te zien op Netflix. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest er een beetje aan wennen, want hij begon een beetje traag en sloom, keer dat. Sommige series beginnen traag, maar uiteindelijk beginnen ze een flow te pakken en dan denk je bij jezelf, hey, this is nice. Dus Nemesis is zeker een aanrader. Dus mocht je op zoek zijn naar een nieuwe serie om te gaan beseffen, te checken, check die dan sowieso. How do you guys have

Ja toch. Nieuwe muziek. Van Caliboy, Popcorn, Vic Tony, Kims, Ozuna.

0: Lijpen met Paraplu. Ook deze staat in die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Keep it hard. Keep it banging.
1: Ik laat die wisselaar wat sturen. Ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar. Leek nu een luizenleven.

met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: begin van Rome, broeder.
1: De Andolink Sound System, baby. Check de playlist voor de hardest tunes. Jullie hier lijpen met paraplu. Reskeezies. Praat nieuws met me.
2: Moet je vaak eten weggooien omdat het te veel is en over de datum gaat? Straks hoor je tips om dit tegen te gaan.

0: smaak straight uit de wok.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: Funix Ads.nl. Your city, your sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Electronics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: Zometeen spelen we 5 voor Fernando, dus je kunt je nog opgeven. 5 voor Fernando via de app. Prince Keezy met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'?
1: Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Daar kwamen de onderzoekers achter door in de afvalcontainers van 130 huishoudens in 13 gemeenten te duiken. Het Voedingscentrum heeft nog wat tips om nog minder eten weg te gooien.
2: Gebruik een boodschappenlijstje. Let op de 2 verschillende houdbaarheidsdatums. Bij het koken meet of weeg de ingrediënten, zodat je niet te veel maakt en ook weer restjes overhoudt. En bij het bewaren is het belangrijk, vries brood in en pak elke keer gewoon de porties die je nodig hebt. Mm-hmm. En ook restjes groente, fruit en aardappelen kun je altijd, eigenlijk bijna altijd invriezen voor later.
1: Over 5 jaar is het doel dat er nog maar 18 kilo eten per persoon in Nederland wordt weggegooid. In tientallen steden in Frankrijk zijn gisteravond duizenden mensen de straat opgegaan. Mensen zijn boos vanwege de moord op het 11-jarige meisje Lihanna. De demonstranten vinden het onbegrijpelijk dat de Franse justitie niet eerder ingreep. De verdachte van de moord was al vaker beschuldigd van kindermisbruik, maar er werd niets gedaan en de man is nooit verhoord. De demonstranten eisen dat de minister van Binnenlandse Zaken aftreedt. Miniworld Rotterdam is per direct dicht. Het miniatuurmuseum is failliet. Miniworld had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien en later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals de Kuip en de Euromast. Een emotionele avond in Zwijndrecht. Daar was een stille tocht voor de 21-jarige Kalilu, die vorige week in zijn huis werd doodgestoken. Honderden mensen liepen mee, zag Hart voor Nederland.
3: Hij is mijn broertje. Mijn broertje van 21 jaar oud. Hij was een pilaar. Hij was een voorbeeld voor velen.
4: Dat was mijn beste vriend, mijn maat, mijn broeder.
5: Hij was gewoon een goed iemand, een leuk persoon mee om te gaan.
6: De jongen die dit is aangedaan, terwijl deze jongen zo puur was, goed hart, mensen geholpen, met alles. Ik heb er geen woorden voor.
1: Kalilu zou het bij een ruzie thuis voor zijn moeder hebben opgenomen, waarna hij werd neergestoken. De verdachte die vastzit is een man van 60. Krijg je nog het weer? Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar krijgen we een klap onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.
7: Oh my god!
8: Dankjewel, Funnix.
7: Oh yes!
9: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee.
0: It's a good vibes only at your service. It's Frenna Starlight.

0: even te struggelen met wakker worden. Ik zat zo lekker te dromen. Ken je dat? Dat je gewoon in een droom zit en die droom voelt... I don't know. Hij voelt perfect. Je kan hem niet helemaal herinneren, maar je weet dat het een goede droom was. Heb je dat wel eens? Dat je aan het slapen bent en dan denk je... Oh ja, dit is het. En dan gaat hij wekken en dan denk je... Nee, nog niet, nog niet. Dit is de beste droom ooit. Ik weet niet waar ik was. Ik weet niet met wie ik was. Ik weet alleen dat het gevoel amazing was. Een of andere soort magische droom. Rens Keys van NOS of Dreams. Heb je dat ook wel eens van die dromen? Dat je... Je kan ze niet herinneren, maar je kan wel het gevoel nog wel herinneren. Of voelen. Dat je denkt... Oh, ik heb zo lekker gedroomd.
1: Nou, ik heb dat vrij weinig. Vooral als mijn, ja, vooral als mijn wekker zo vroeg gaat.
0: Ja, nee, ik hoorde de wekker en ik dacht, ik wil even doorslapen. Toen dacht ik, nee, laat maar even.
1: Ja, dat denk ik iedere nacht als mijn wekker gaat. Dan gaat dat ding af en dan denk ik, oh, wat doe ik met mijn leven? Had ik maar een vak geleerd, dat is wat ik dan denk.
0: Ja. Maar je bent een meester in dit vak.
1: Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar nou goed, sommige mensen vinden dit geen vak. Die denken echt dat ik gewoon 2 minuten per uur aan het werk ben. Dat kan natuurlijk, is niet zo.
0: Ja.
1: Maar ja, nee, het is gewoon wel vroeg. En door, ja, meestal heb ik daar niet zo... nee, ik droom niet heel vaak.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik heb af en toe van die dromen, jongen. Of soms droom ik ook bijvoorbeeld van een hele fijne, chille vakantie. Omdat ik dan bepaalde emoties kan herinneren. Bijvoorbeeld, ik ga regelmatig naar de Antillen. Dus weet ik veel, dan ben ik Curaçao of Aruba. En dan voel ik gewoon... Kan ik letterlijk mijn ogen dicht doen. En dan voel ik gewoon hoe het voelt om daar te zijn. Dus we genieten allemaal van dezelfde zon in het leven. Want er is één zon.
1: Ja.
0: Maar toch voelt de zon anders op bepaalde gebieden. Want de omgeving is anders. De mensen zijn fijn. De energy is... Heb je dat
1: ook? De vibe is anders.
0: Ja.
1: Ja, dat is als ik op vakantie ben. Daarom denk ik ook, oh, heerlijk. Maar
0: het is een state of mind.
1: Maar fijn dat je dat helemaal terug kan halen, joh. Ik kan dat echt niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Zo.
1: Ja, nee, ik weet niet. Ik denk aan heel veel dingen, maar daar denk ik niet aan. Nee.
0: Als je het een keertje moet doen, als je zeg maar... Ik weet niet, wanneer is je volgende vakantie?
1: Nou, toevallig ben ik volgende week even vrij.
0: Oké, maar wanneer je verder vakantie?
1: Oh ja, nee, dat is pas ergens eind het jaar.
0: Oké, nou als je daar naartoe gaat, waar je ook naartoe gaat...
1: Naar Portugal.
0: Naar Portugal. Ja. Lig daar op het strand. Dan laat je de zon op je inkomen. Die raakt je hoofd. Dan doe je ogen dicht. En dan blijf je even stil voor 5 minuten in dat moment. Doe je ogen weer open. Doe je ogen weer dicht. En dan besef je het. En dan laat je los. En dan zit hij in je hoofd.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou.
0: En dan wanneer je weer dat gevoel... Dan ga je weer voelen naar dat gevoel.
1: Nou, ik ga het proberen.
0: Het is heel spiritueel. Als ja. Maar het werkt echt.
1: Ja.
0: Dat doe ik altijd. Oh, ja. En dan kan ik terug naar dat moment gaan.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga de tip eens uitproberen.
0: Ja,
1: kijken of ik 5 minuten lang op dezelfde plek kan blijven staan.
0: Ja,
1: dat is voor mij ook al heel moeilijk.
0: Mediteren als gevoelsmatig.
1: Ja, precies. Ja. Nou, het is misschien wel goed om een keer te doen. Want ik ben echt heel ongeduldig. Dus voor personen zoals ik is dat heel moeilijk.
0: Oh, mijn god. Ja. Mijn god. Zometeen spelen we 5 voor Veranderen. Je kunt je alvast opgeven door 5 voor Veranderen door te sturen via de NP.

0: Good luck. Good vibes, baby.
1: 5 for Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja, kan je dat? Nou, ik zou zeggen, geef je dan op voor 5 voor Fernando. Ja, scherp, alert zijn. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. Alleen maar good vibes. Laat hem doorkomen. Dus, wil jij, luister goed, wil jij dat spel slopen? En ben je van mening dat je heel goed bent in 30 seconds? Durf je het aan voor heel Nederland? En wil je het meespelen op de radio? Stuur er nu 5 voor Fernando via de NPO Luister.

0: A very, very, very good morning. Weet je hoe laat het is, hè? 5 voor Fernando. Good vibes in the morning show. Vandaag gaan we 5 voor Fernando spelen. En ik zeg je, elke dag kun je jezelf opgeven. Dus wees niet getreurd als je er niet bent doorgekomen vandaag, want... No worries. Stuur gewoon 5 voor Fernando door via de NPO Luister-app. En wellicht kwalificeer je voor morgen. Dat is echt wat je moet doorsturen. En dan spelen we 5 voor Fernando Rising in the Morning. 2 kandidaten die er heel veel zin in hebben. Ik heb Farah en Fatima. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning. Zijn die woorden allemaal doorgestuurd door mijn collega?
1: Ja.
0: Jullie hebben alles binnen.
1: Yes,
0: nou, oké dan. Ja, dat was even een uitdaging, hoor. Ik heb een paar uurtjes slaap, maar ik was gisteren bij RTL Boulevard aan het praten over armoedefonds. Dat we geld moeten inzamelen voor 10.000 rugzakken. Dus ik heb een paar uurtjes slaap, dus bear with me. Ik ga mijn best doen. Dus Fatima, gaan we eens met jou beginnen?
1: Ja, hoor.
0: Oké, Fatima. Go!
1: Wat beschermt je als het regent?
0: Paraplu.
1: Ja, de zang van baby, baby,
0: Justin
1: baby.
0: Bieber.
1: Ja. Boeken die huur je in een...
0: Bibliotheek.
1: Hoofdstad van Japan.
0: Tokio.
1: Ja, rode vloeibare iets dat je kan drinken, lekker in de winter.
0: Ketchup, tomaatsoep, weet ik veel.
1: Ja, oh. Klaar.
0: Oh my god! Woe! Woe! Hebben we er nou 5?
1: Ja.
0: Oké, Reskiezi zit te klikken. Reskiezi, ben je trots?
2: Wauw, ik wou dat ik dat zo goed kon.
0: Ja, ik heb een paar...
2: Precies er doorheen.
1: En ik ben net wakker.
2: Nou, echt applaus, respect.
0: Zo.
1: Ja. Thank you.
0: Farah.
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Go!
1: Oké, iets waar je dan schoonmaakt.
0: Ja, elektrische tandenborstel. Tandenborstel.
1: Ja, Queen Bee.
0: Queen Bee is Beyoncé.
1: Ja, geen poffertjes, maar...
0: Pannenkoek.
1: Ja, de hoofdstad van Duitsland.
0: Berlijn.
1: Ja, nee...
0: We zijn door de tijd heen. Reskies, hoe was er goed? 4 of 3?
2: Want... 3, want bij die eerste zei ze al tanden. Daar zit dus het woord al in. Ja, dus ik moet nu even streng zijn, maar...
0: Zo!
2: Ja. Dus het zijn er dan 3.
0: Ja, dus Fatima heeft 5, dus Fatima heeft gewonnen.
2: Ja.

0: ingetreut. Je kan gewoon een van deze dagen gewoon weer lekker weer meedoen. Maar Fatima, jij bent aan het slopen.
1: Ja, ik ben echt gedreven.
0: Dit is jouw spel, dus als je zo doorgaat, dan ga je aan het einde van de week gewoon die unieke mok winnen. Dus niet die mok die je kan vinden bij Temu. Gewoon alleen maar de mok die je hier kan winnen in de morning. Je kan hem niet kopen, je kan hem nergens vinden. Je kan hem alleen maar winnen als je vijf van anderen sloopt. Dus, veel succes morgen weer. Dus als je nu aan het luisteren bent, denk man, wat Fatima kan, kan ik ook. Geef je dan sowieso op voor vijf van anderen. Stuur het door via de NPO luisterapp. En Fatima, morgen, same time, same place, hè?
1: Yes.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

0: 36 kilo eten weg in een jaar tijd. Nu is dat 25 kilo. Het voedingscentrum doet daar onderzoek naar en hebben ze een bijzondere methode voor.
1: Nou, we hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien. Dus je ziet natuurlijk heel veel groen afval, hè, van het heggensnoeien bijvoorbeeld. Maar daartussenin zie je ook heel veel schillen, stronken die we niet als voedselverspilling tellen. Maar ook kom je heel vaak brood, groente, fruit en aardappelen bijvoorbeeld tegen.
0: Het voedingscentrum weet niet precies waarom we minder verspillen, maar de gestegen prijzen in de supermarkt spelen waarschijnlijk wel een rol. Een tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump. Een rechter heeft een streep gezet door zijn plan voor dure werkvisa. Het idee was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen, $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Dat gaat dus niet door. Het visum blijft $1.500 kosten. En een grote teleurstelling voor Oranje-fan Stefan uit het Zeeuwse klooster Zanden. Hij reist al meer dan 25 jaar het Nederlands elftal achterna. En ook heeft hij altijd een spandoek mee met de naam van zijn woonplaats. De laatste 5 jaar is dat best een grote. En die mag nu van de FIFA het stadion niet in, want ze is te groot.
2: Dus het mag 4 bij 2 meter zijn. En die voor ons is 10 bij 1 meter.
3: Schrijf hem eens even.
2: Ja, gewoon klooster Zanden. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand, zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in de stadions.
3: Heb jij enig idee waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
2: Het is al over heel, door heel Europa mee geweest. In Duitsland heb het gehangen. Ierland, echt geen idee.
0: Ja, Stefan gaat nu proberen om een ander spandoek mee te nemen.
4: Fernando. Jan Felix, Bart of zo.

0: Zometeen Young Felix, Bart of Zo, rijk met Ik Ken Die Girls. Sowieso. Ja man, ja man. Kijk naar buiten, het is niet best. Althans, het is een beetje grauwig, man. Toen vorige week was het nog zonnig en wel. Het is wel een beetje grauwig, zo. Let's kiezen met de nieuws van Animals of Dreezy. Good morning, how you feeling?
1: We verspillen met z'n allen steeds minder voedsel in Nederland. 10 jaar geleden gooiden we per persoon nog...

0: Jonah Fraser en J.R. met Panna. A very, very good morning. Het is een van de meest besproken WK-collecties van dit moment. Nike heeft voor de nieuwe Unmatched Pre-Match collectie van Oranje een collab met Nederlandse streetwear merk Panna. Ja man, big things, you don't know. En ja, en als je het warming-up shirt hebt gezien, dan weet je, daar zit duidelijk een Panna-twist in. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen, een van de Panna co-founders zegt: Guillaume, my brother, how you doing?
1: Ofa.
0: Hey, morgen. Gefeliciteerd, man.
1: Hey, dankjewel, man. Het is. We zijn trots.
0: Big things. Maar neem ons even mee. Hoe bijzonder is het om als Amsterdam streetwear merk. Ja, eigenlijk te kunnen werken voor een WK-collectie van Oranje?
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk super bijzonder, weet je. Ik bedoel, het Nederlands elftal, wie is er niet mee opgegroeid, wie is er niet mee bezig? Natuurlijk fantastisch, weet je. En we hebben al heel veel hele toffe dingen gedaan. En dat doen we eigenlijk het hele jaar door natuurlijk. Maar dit is natuurlijk wel weer eentje die gewoon definitely op de bucketlist stond, weet je. Ik bedoel, we hebben iets met Barcelona gedaan. Dus we hebben wel al eerder iets rondom voetbal gedaan. En natuurlijk, mensen die ons een beetje kennen, die weten ook wel dat we daar altijd heel veel dingen omheen hebben gedaan. En zullen blijven doen.
0: Ja.
1: Maar het Nederlands elftal op deze manier, dat was nog niet gebeurd. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dat ik super trots ben.
0: Heerlijk. Maar hoe ga je dan aan de slag wanneer je zo'n telefoontje krijgt, zeg maar. Gelijk ontwerpen, gelijk paniek, stress. Hoe, wat is het plan van aanpak?
1: Nou ja, het is sowieso nooit paniek of stress, weet je. Want vaak gaat het er wel om van, hey, is dit iets wat we voelen? Of is dit iets wat we tof vinden? Is dit iets wat bij Panna past, weet je? Dat soort dingen gaan natuurlijk, weet je, het moet altijd wel in balans zijn. En, maar ja, goed, natuurlijk bij zoiets als dit is het eerste wat je reactie is natuurlijk, is enthousiasme, weet je.
0: Ja.
1: En onze creative director Vincent, die gaat daar ook gewoon wel echt op aan. Dus, weet je, we willen altijd dingen maken die onderscheiden. Er waren meerdere partners ook. Wij zijn niet het enige land dat iets heeft gedaan voor de nationale elftal. Hè? Dus Frankrijk, Canada, Engeland. Weet je, die hebben ook allemaal partners gehad. Weet je? Dus ja, weet je, in the spirit of competition, in the spirit of hip-hop willen we natuurlijk ook gewoon iets neerzetten wat gewoon er bovenuit stijgt.
0: Sowieso, man. It's competition, yeah. But it's all hip-hop all day. Step up.
1: Ja, man. Step up, man.
0: Want ik las dat jullie in het warming-up shirt ook de verschillende roots van Oranje spelers hebben verwerkt. Hoe gaan we dat terugzien?
1: Nou ja, kijk, we hebben de roots op allemaal verschillende manieren. Want het is natuurlijk op verschillende manieren te interpreteren. Maar je zit er bijvoorbeeld schildjes in van de steden en de dorpen waar spelers vandaan komen. Mm-hmm. Maar er zitten ook de Alakondri-ketting zit erin. Weet je, er zit een baobab tree in voor de diaspora van Afrika. Weet je, en zo zitten er allemaal kleine nuggets in het shirt, maar ook in de warm-up jacket. Weet je, of eigenlijk noemen ze dat een anthem jacket, waar voor de wedstrijd, als het volkslied gespeeld wordt, dan hebben ze dat jasje aan. Nou goed, die zijn net iets verschillend, dus dat is best wel leuk voor mensen om dat een beetje te gaan checken wat er in elke van die pieces zit.
0: Mooi.
1: Maar op die manier, weet je, dat is er gewoon in verwoven. Naast natuurlijk hele bekende Nederlandse iconografie zoals de leeuw of tulpen, weet je. En natuurlijk de kleur oranje.
0: Mooi. Mooi, want er zijn natuurlijk mensen die altijd wat ervan zullen vinden. Want ja, de cultural story zit er ook in verweven. Mm-hmm. Maar waarom vonden jullie het toch belangrijk om het te laten zien en erin te zetten?
1: Oh, nou ja, gewoon natuurlijk. Wij zijn ook Panna, weet je. Dus wij staan ook bekend om ons eigen verhalen te vertellen. Dus dit is gewoon een stukje van ons perspectief. Ik bedoel, een ander had het misschien anders gedaan. Maar dit past natuurlijk totaal bij ons, weet je. En weet je, dat is gewoon zoals ons slogan zegt, weet je. Panna got love for all. Alleen dit is gewoon onze manier hoe wij naar dit hele verhaal en naar het Nederlands elftal kijken.
0: Mooi, man. En hoe schat je onze kans in? Wat gaan we doen op het WK?
1: Brada. Brada, je kunt niet zo praten, man. Ik ga geen wilde dingen zeggen. Maar natuurlijk gaan we wel. We gaan, weet je, we zien de flexie uit.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat is al een goed begin. En weet je, dus, weet je, we gaan wel ergens komen. Maar laat me nog niet te veel, weet je, Oké, fuck it. We gaan gewoon eens wereldkampioen.
0: We gaan wereldkampioen. Samuel, zeg het gewoon.
1: There we go.
0: We gaan gewoon wereldkampioen worden. We throw it out there.
1: Weet je, Frankrijk, Brazilië. Kom maar, allemaal.
0: Let's get it.
1: Spanje, Duitsland, maakt me niet uit.
0: Ja, ze zijn aan het warm draaien gisteren tegen Oezbekistan. Nou 2-1, maar we gaan kijken hoe ze dat zondag gaan doen tegen Japan. Maar,
1: ja, tegen Algerije was ook al... dus. Maar ja, weet je wat het ding is? Je weet wat ze zeggen over een generale repetitie die een beetje
0: boeiend
1: is, toch?
0: Ja. Okay. Ja, snap je? Dus nu komt die... Misschien zitten ze mensen gewoon een beetje op een zijspoor zet van... Y'all don't know! En dan komen ze opeens Dragon Ball Z Goku op ons. Dus... Ik wil een Ascent, Super Saiyan, man. Guillaume, super, super trots, man. Nogmaals, ik wil het blijven zeggen. En jullie zijn zo lang consistent bezig. Keep up the good work, man. En als ik met iets kan helpen, let me know. En ga zo door.
1: Hey, and you do the same, man.
0: Love, man.
1: Weet je? Ja, oké, man.
0: Right back at you, man. Thank you. Got the best head in the world on her.

0: Zinona en Blind op Zoek.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases.

0: Yamang, VMA Music, Popcorn, Kims, Gazo, Ozuna, French Montana en vele andere. Check en volg dan mijn playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Zo in die playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Volg die lijst en hoef je niks meer te missen wat betreft de nieuwste releases. You know what we do, right?
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch. Ruh!

0: smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
8: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: pijp goed.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Zometeen gaan we ook even babbelen over het volgende. Eerlijk, kijk goed om je heen. Je kent ze wel, mensen die nooit voor je opkomen. Ik heb het niet alleen over relaties, ook vrienden, familie. Daar wil ik zo meteen met je over praten. Wat vind je ervan als jouw omgeving niet voor je opkomt in een pittige situatie? Denk erover na, laat marineren. Daar gaan we zo meteen over babbelen. Rescues of Animals of Dreams was Pophead.
1: Je boodschappen kunnen volgend jaar flink duurder worden. Het zou volgens de organisatie van supermarkten om een stijging van 10% kunnen gaan. Het kabinet is van plan een aantal heffingen in te voeren die de prijs verhogen, leggen ze uit.
2: Dan moet je toch denken aan bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Er zijn nu zeker 37 doden door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen waren eerst ook nog bang voor een tsunami, daardoor sloegen veel mensen op de vlucht. Langs de kust werd een vloedgolf gezien, maar die leidde niet tot grote schade. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn de komende jaren flink duurder uit. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot veel hogere zorgkosten, soms wel honderden euro's, meldt het Nibud.
3: We hebben naar 11 maatregelen gekeken die echt impact hebben op mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. En dan zie je dat mensen gemiddeld zo 100 tot 300 euro per maand erop achteruit gaan. We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziekte. Kosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie. En de Nederlandse producer Rosalila heeft gisteren de internationale Buma Award gekregen voor haar drumproductie in het nummer van Luther van Kendrick Lamar. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light. Hit them strictly with their fire. Ja, in januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat al meer dan 1,5 miljard keer is beluisterd op Spotify. Via Baby Keem kwamen haar beats bij Kendrick Lamar terecht.
4: Ik stuurde een tekst naar Baby Keem, dus beatpacks. En toevallig was Kendrick in de studio. En Kendrick zat ook mee te luisteren. En hij hoorde de drumproductie op een van de beats. En hij vond die zodanig tof dat hij het op Bluetooth wilde hebben.
1: Ja, de Buma Awards worden uitgereikt aan componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van 2025. Krijg je nog het weer? Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien en hier en daar krijgen we een klap onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.
5: Van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: worden. Hey, keep it hot and keep it banging, baby. Zometeen de dikste van deze week. Jonah Fraser, man, we're gonna make it. Vandaag hebben we het over mensen. En niet zomaar mensen. Mensen om je heen die het nooit voor je opnemen. Ken je dat? Dat je in een discussie zit en dat de persoon met wie je zit niet voor je opkomt. Of sterker nog, er wordt slecht over je gesproken in de bijzijn van mensen die je kent en ze komen niet voor je op. Kijk, het is cool om te zeggen tegen iemand, I got your back, I got you. Maar ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik zogenaamde vrienden, die zijn er gelijk ook exit, dat er mensen waren die dan, ja, maar Fernando dit, ah, Fernando dat. En dan vroeg ik aan die mensen, maar wat heb je gezegd om voor mij op te komen? Ja, niks wat ik dacht toen. En ik zeg je, op dat moment denk ik, jij bent net zo erg als die mensen. Want ik ben iemand, hè. Als ik cool met jou ben en iemand anders praat slecht over jou, whatever. Hey, I'ma speak up. Want voor mij voelt het heel raar als ik niet voor je opkom en ik zeg dat ik cool met je ben. Dat is toch een beetje apart, toch? How can I be friends with someone that's not loyal? Ik vind loyalty een hele belangrijke eigenschap. Dus vandaar dus ook die vraag van, wat zou je doen als bepaalde mensen, je vrienden of bepaalde familieleden, niet voor je opkomen in bepaalde pittige situaties? Wat doe je dan? Is dat een sign-off? Ben je gelijk klaar met die persoon? Is het van, later, weg naar de kliko? Of denk je bij jezelf, nee, je kan ze nog een tweede kans geven. Madeline, producer van de show. Good morning, good morning, good morning, Madeline. Pregnant. Ja. Gefeliciteerd nogmaals.
1: Thank you.
0: Hoe sta jij in zo'n situatie? Dus iemand waar je veel om geeft, een vriend of familie, whatever, die komt niet voor jou op in een pittige situatie. Hoe kijk je naar ze dan?
1: Ja, we hebben eigenlijk meteen beef. Hoezo weet jij alles, zeg maar, hoezo ben je niet voor me opgekomen? Ja. Stel je voor, iemand komt naar me toe en zegt, ja, diegene heeft dit en dit en dit gezegd. Maar hoe zijn jullie tot dat punt gekomen?
0: Hey!
1: Ja, hoe zat het gesprek zo diep?
0: Want er was een gesprek!
1: Er was een gesprek.
0: Dus ergens was je het eens!
1: Ja, ik hoor te veel details, te veel dingen. Weet je wel. En ik hoor maar niet van, ja, maar ik heb wel gezegd dit en dit. Het is alleen maar die persoon heeft dit gezegd.
0: Ja.
1: Die persoon heeft dat gezegd.
0: Ja.
1: En van familie verwacht ik het sowieso. We zijn familie, come on.
0: Ja.
1: Weet
0: ja.
1: je wel. Dus. En als je vriend niet voor je opkomt, dan laat hem. Want hoe kan je vriend... Ja, sorry. Ja, dat is voor mijn categorie. Vrienden moeten gewoon voor je opkomen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar kan je misschien nog een beetje onderscheid in maken.
0: Ja.
1: Familie moet echt ook voor je opkomen.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar ja. En je vriend sowieso. Als hij ja. niet voor je opkomt, dan...
0: Let's go. Inwisselingsvoor. Nee, maar ik vind loyaliteit een hele belangrijke eigenschap. Het is, ik zeg, het is niet zo, zeg maar, dat je alleen moet letten op de mensen die cool tegen je doen in dezelfde ruimte. Maar ook mensen die cool zijn over jou in andere ruimtes waar je niet bij bent.
1: Ja, 100%.
0: Because a lot of people be laughing, weet je, ook in deze industrie. En dan lachen, hey. En dan later hoor je ze allemaal, ja, maar zij doet of hij doet. En dat je denkt van, wow, two-faced, snap je? Maar dat is, in real life is het ook zo.
1: Ja.
0: Sommige mensen hebben 8 gezichten.
1: Maar dat ook. En ik snap het niet, iedereen is even confronterend.
0: Ja.
1: Maar je hoeft niet gelijk iemand uit te schelden. Je kan ook wel zeggen van, hey, ik doe hier niet aan mee, weet je
0: ja.
1: wel. Je
0: ja.
1: hoeft niet in met het gesprek mee te...
0: Of pak de telefoon en zeg je, oh, maar je hebt iets te zeggen over hem. Ja, wacht, ik bel hem nu.
1: Ja,
0: dan kan je tegen hem zeggen.
1: Ja, zeg het gewoon zelf tegen hem. Daarom, dat is ook opkomen.
0: Zeker. Als je aan het luisteren bent en je denkt bij jezelf, ik herken dit. Drop a like is hard in de NPO Luister-app. Wat is jouw mening hierover als mensen in jouw omgeving niet voor je opkomen? Misschien heb je het meegemaakt. Misschien heb je hier een verhaal over te vertellen. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: De dikste van deze week, Jordan Fraser en Chirac. Vandaag hebben we het over mensen waarvan je zou verwachten die voor je zouden moeten opkomen, maar die het dan niet doen. Hoe reageer je daarop? Chat, heb ik aan de lijn. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw verhaal? Wie is er niet voor jou opgekomen en waarom? Wat is de situatie?
1: Ja, het meest belangrijke persoon in mijn leven dat daar had moeten zijn, was er nooit. In de zin van, je krijgt nooit je gelijk, laten we het zo zeggen.
0: Oké, wie is de meest belangrijke persoon? Heb je het over je moeder, je vader?
1: Mijn moeder.
0: Oké, en wat is de situatie dan van je moeder? Want je zegt van, ze kwam niet voor je op?
1: Nee, mijn hele leven, was ik haar empath. Dus ik was degene die alles deed en laat voor haar. Maar op een gegeven moment merk je dat ze je onder controle wil houden, dat ze je in haar macht wil houden. En gedurende mijn leven heb ik gemerkt, ook al had ik gelijk in sommige gevallen, dat ik die niet kreeg.
0: Oké.
1: Van haar. En dat deed het meeste pijn, want zij had er nooit voor mij moeten zijn.
0: Jeetje, man.
1: Opmerkingen zoals, jij moet de zware dingen der levens beleven, zodat mijn leven rustig verloopt. Dat heb ik allemaal moeten meemaken. Dus,
0: Hoe was het voor jou dan, zeg maar? Kijk, sommige van ons krijgen gewoon ook een harde opvoeding, hè? Ik bedoel, I don't know your background, maar zeg maar, weet je, verschillende mensen hebben dat. Weet je, als je parents te zwaar hebben gehad in hun jeugd, dan kan je soms een wat strengere opvoeding krijgen. Was dat niet het geval dan, dat ze extra streng voor je was?
1: Wat dat betreft, mijn oma was een lieveling.
0: Oké. Okay.
1: Mijn oma was totaal niet aan haar dochter, dus daar kan ik niet over mee praten.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Maar wat het uiteindelijk meebrengt, dat er geen liefde meer is. En op dit moment heb ik al 2 jaar geen contact meer met haar. En ik denk dat we deze leven zullen laten zonder contact met elkaar. Ooit nog te hebben.
0: Wauw, verschrikkelijk om te horen, man, bro.
1: Ja, dat is het. Ja, maar ja. Soms moet je voor jezelf kiezen, anders raak je jezelf kwijt ergens.
0: Ja. Wauw. Wauw, ja, wat ik zeg, van elke situatie is anders. Wat je zegt, je hebt je reden, je hebt erover nagedacht.
1: Dat kost ook heel veel energie. Dat loslaten, dat geen contact meer met je moeder hebben, dat heeft ook zijn helingsproces nodig. Dus iedereen die daar doorheen gaat, ik wens allemaal sterkte, want ik weet hoe zwaar het kan zijn.
0: Ja, man. Sterkte ermee, man, bro. Mooi dat je het ook wilde delen. Dat is best wel een persoonlijk iets, weet je, over je moms. Een van de mensen die je op de wereld heeft gezet. Samen met je vader natuurlijk. Takes two to make one. Maar het is bijzonder dat je dan dit ook met ons wilt delen op de radio. En sterkte, man.
1: Nee, maar ik wil tegen iedereen zeggen die in dezelfde situatie zit, dat ze het moeten uiten. Anders, als ze het binnenhouden, dat kan ze ook krankzinnig maken.
0: Ja. Nou, uit je emoties, blijf erover praten. Nee, ik ben het helemaal mee eens, man. We moeten praten over de dingen die soms moeilijk voelen, maar het is belangrijk om je te uiten.
1: Zeker.
0: Thanks, man. Thanks voor deze real talk op de radio, man. Thank you.
1: Hey, fijne dag.
0: Love, man.

0: Blinding Lights. Vandaag hebben we het over situaties waarbij we misschien teleur zijn gesteld door bepaalde mensen. Wat doe je als je vrienden of je familie niet voor je opkomen? Weet je, er zijn dingen dat je denkt, no man, dat kan niet. Dat kan niet. Mandy heeft aan de lijn. Mandy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, vertel eens, hoe sta jij in deze situatie?
1: Nou ja, weet je, ik ben wel heel erg, wat jij zei, heel erg loyaal. En ik vind op het moment dat iemand tegen jou begint te roddelen over wie dan ook. Dan, en het, vooral hè, als diegene op de hoogte is van het feit dat jij een goede band hebt met die persoon. Ja, dan kun je toch niet anders dan daar wat van te zeggen.
0: Ja, en wat vind je van die mensen die niet, zeg maar, aan jouw kant staan? Dus bij wijze van spreken, jij en ik zijn heel goed met elkaar en... En iemand anders praat slecht over je en ik zeg daar niks over. Dat is toch een soort een no-go.
1: Dat is aan de uitgesproken.
0: Snap je? Hey, ja, vind ik ook. Ze vinden mij best wel haatdragend op dat gebied. Ik zeg nee, ik ben gewoon... Wat recht is recht en wat krom is krom. Het is heel simpel, want ik kan toch niet mijn Mattie noemen of mijn Sista. Nee. En je bent er nooit voor me.
1: En er is een groot verschil tussen iemands karaktereigenschap benoemen, waar diegene zelf ook van op de hoogte is. Bijvoorbeeld, je weet, iemand is koppig of zo.
0: Ja.
1: Of een roddel, iets naars, wat echt iemand schade aanbrengt.
0: Ja, ja. Ja, maar we leven in een cultuur waarbij we het ook leuk vinden om met die roddels mee te gaan. Kijk naar bijvoorbeeld al die juice-kanalen. Zeg maar, mensen vinden het heel fijn om narigheid over anderen te lezen. Alles wat maar kan afleiden van je eigen situatie.
1: Juist.
0: Alles.
1: Ja, klopt.
0: Dat is eng hoor.
1: Ja, maar dat is het. Mensen genieten ervan dat een ander... Ik zeg altijd maar zo, ze gunnen het je, doordat je het hebt.
0: Ja. Ja.
1: Dus op het moment dat je iets hebt wat zij graag willen, of wat ze mooi vinden of leuk vinden, dan gaan ze praten over je, want dan is het natuurlijk niet meer zo leuk.
0: Ja. Heb je daardoor ook je vriendenkring ook moeten...

0: vriendin zelf zo goed dat ik haar een rijbewijs wilde geven. Omdat ik dacht, ik gun het haar echt. Dus ze zat echt hoog. En op een bepaald moment vroeg ze, ga je mee lunchen? Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En we zaten nog niet of ze begon te roddelen over mijn tante. Toen over mijn beste vriend. En toen over zijn neef, die ik ook heel goed ken. Dus voor mij was dat wel echt het moment dat ik dacht, wauw, het feit dat je dat al doet, vind ik slecht. Maar dat je dat doet tegen mij, terwijl je weet wat mijn band met hen is.
1: Wow.
0: Ja, wie ben jij dan eigenlijk?
1: Wauw. Dus je wilde voor haar een rijbewijs fixen. Je wilde haar goed zetten in live. En op dat moment dacht je, go fuck yourself.
0: Ja, op dat moment wist ik eigenlijk pas wie zij dus echt was. Dat had ik had natuurlijk wel, want laten we wel wezen, het komt nooit uit het niets.
1: Ja.
0: Het zijn altijd achteraf dat je denkt, oh, maar dat is een keer gezegd of dat is een keer gedaan. Ja. Het komt nooit uit het niets vallen. Diegene heeft al zaadjes geplant om te kijken in hoe ver kan ik bij jou gaan. En als je daar dus niet tijdig op inspringt, dan krijg je dus ineens dat mensen zich vrij voelen om van alles aan je te vertellen.
1: 100%. Ja, dat gebeurt veel te vaak, hè?
0: Gewoon veel te vaak. Mensen moeten veel
1: stitches.
0: Meer in hun mond over.
1: Ja. People talk a lot, man. Maar dat is dat ding, hè. We leven in het praten. Maar you loyal. Dat is even applaus voor die loyalty, man.
0: 100%.
1: Ja, man. Ik vind dat een van de mooiste eigenschappen van iemand. Gewoon in de vriendschap. Van, je hoeft niet perfect te zijn, but I got you.
0: Nee. Maar je kan ook niet perfect zijn, hè? Dat bestaat niet. Daarom is loyaliteit zo belangrijk. Dat mensen weten van je hoeft niet perfect te zijn. Als je maar op zijn minst betrouwbaar bent en loyaal bent.
1: Zo, shout out naar jou, man.
2: Mandy heeft echt gesproken.
1: Mandy heeft gesproken. Mandy is gewoon een mic drop. Klaar, het is gewoon die mic drop.

Good vibes, man. Good vibes. Ja, man. Dat is die loyalty en realness. Zometeen gaan we natuurlijk ook de Morgen Ruud spelen. De kwalificatievraag heb ik ook paraat voor je staan. Maar even dansen met een man die ook leuk is op een doordeweegse dag. Zijn naam is Abel. Wij noemen hem.

0: weekend. Ja, oké, luister dan. Heb je ze in je kast? Nee, nog niet? Ik heb het over die paarse sokken. Die paarse sokken die je alleen maar kan winnen als je de Modern Roots loopt. Die hebben ready staan. En als je lief bent, misschien gooi ik er nog wat bij. Maar oké, luister dan. Hoe heet het orgaan dat bloed rondpompt? Ja, dit moet je weten, maar dit heb je op de basisschool meegekregen. Middelbare school. Hoe heet het orgaan dat je bloed rondpompt in je lijf? Het is de motor van je lijf. Ja, dit moet je weten, toch? Ja? Klopt het? Let's go.
1: Als iemand aan me vroeg van, oh, hoe oud is ze nu? En dan zei ik 4 maanden. Zeiden ze, oh, wat gaat het snel? En dan dacht ik echt, het gaat echt...

0: 8 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: zonnig, buiig, grijze lucht. Die zijn een keertje elkaar aan het afwisselen. 15 tot 18 graden, dat is de situatie. Let's Keezy met het nieuws van de NOS op 3. Zie was pap in het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Zo blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. 10 jaar geleden was dat nog 36 kilo. Deze hobbykok heeft nog wel een tip om voedselverspilling tegen te gaan.
2: Heel veel mensen zullen dat wel herkennen. Dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst. En denkt, oh ja, daar hadden we 1 eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
1: Om erachter te komen hoeveel voedsel we hebben weggegooid, doken inspecteurs vrij letterlijk in het rest- en GFT-afval van mensen in Nederland. Ze deden steekproeven. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Iran en Israël zeiden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eiste dat de Hezbollah-beweging die in Libanon zit geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht niet te zijn gebeurd. En Dylan is de kleinste, grootste fan van Kanye West. Hij is pas 6 jaar en gaat nu keihard viral met een video waarin hij het podium met ronddraaiende wereldbol heeft nagemaakt. En het hele gezin hielp mee.
3: Iemand moet de bal draaien, iemand moet lampjes vasthouden, iemand moet filmen. Ja, en Dylan moet optreden.
1: Ja, het zusje van Dylan is apetrots.
4: Ja, wel heel cool. Ik vind het wel gewoon cool dat hij nu viral gaat op TikTok. Want ik zit zelf heel vaak op TikTok.
1: Ja, en Dylan zelf vindt het ook allemaal super cool, maar hij baalt wel dat hij niet naar het concert is gegaan van Jay in Arnhem.
5: Ik had te weinig geld om naar de concert te gaan en ik ben te jong.
1: Ja, en dus hoopt Dylan dat hij over een paar jaar wel naar een concert van Jay kan.
0: Zo'n jongen gun ik gewoon echt, zeg maar, zo'n experience. Snap je waarom is niet iemand
1: Heb je deze beelden gezien, Fernando?
0: Nee.
1: Nou, ik zal het naar je doorsturen.
0: Ja.
1: Het is zo schattig.
0: Oh.
1: Nee, deze jongen van 6 jaar, die is zo fan van Jay. En die staat dan op een krukje en die kamer wordt dan helemaal donker gemaakt. En dan zie je dus die wereldbol, die hij zelf ook helemaal gemaakt heeft, zie je oplichten.
0: Oh.
1: En dan zie je hem zo optreden.
0: Maar dit is toch, zo'n jongen gun je dit gewoon. Ik wil, zeg maar, dit soort kids die dan zo fan zijn, echt van iemand. Dus niet iemand die alleen een handtekening wil of die echt voor zijn Instagram post. Maar iemand die echt fan is van iemand. Gewoon connecten met zijn of haar helden.
1: Ja, nou ja, als het lukt bij Dylan. Hè, ik zou zeggen.
0: Zo.
1: Hij is echt super fan.
0: Ja, dat is leuk, man. Nice, nice.
1: Nou ja, wie weet.
0: Wie weet.

0: krijg gelijk flashbacks van de Phoenix Awards 2026. Wat een optreden. Ja, deze guys, jongen, die kwamen op het podium en het was vuur. Check de beelden op het YouTube-kanaal van Phoenix. Of op mijn Instagram heb ik een paar fragmenten staan. Fernando Hammer op Instagram. We gaan met Melissa de morgen nu spelen. Melissa, good morning.
1: Goedemorgen.
0: How you feeling? Wat ben je aan het doen?
1: Goed, en met jou?
0: Ja, ontspannen. Ik ben een beetje... Een paar uur slaap maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door.
1: Dan hebben we hetzelfde. Ik heb 4,5 uur geslapen.
0: Oh, en wat, moest je tot laat werken of had je een feestje of zo?
1: Nee, ik heb
0: teruggewerkt. Oké, okay. Gewoon, je bent aan het hosselen. You're working, you're putting in the work.
1: Tuurlijk.
0: Belangrijk. We gaan de morgen weer spelen. Als je wint, ja, ik heb begrepen. Ik heb een nieuwe. Ik heb een telefoontje binnengegeven. We geven WK-voetballen weg.
1: Oh ja, dat is ook goed. Ik vind mijn zoontje wel fantastisch.
0: Snap je? Dan score je sowieso. Dus dat komt helemaal goed. Je krijgt sowieso 10 vragen. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En als je de 6 goed hebt, is het Zumba. Ja, niet naar Zumba, nee. Maar ik ga ervan uit. Ik denk dat het je gaat lukken.
1: Ik ga het proberen, man.
0: Oké, dat is een keer.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe heet het orgaan dat je bloed rondpompt?
1: Het hart.
0: Ja, klopt. Wat is het enige zoogdier dat kan vliegen?
1: Een vleermuis.
0: Wat is 23 keer 8?
1: Zo pas.
0: Welke twee kleuren heeft de vlag van Oostenrijk?
1: Een blauw en wit.
0: In welk lichaamsdeel zit de trommelvlies?
1: In je oor.
0: Of over hoeveel degrees zingen Dior en Christian D in een nieuwe release?
1: Oh, die weet ik niet, man.
0: In welke provincie ligt Tilburg?
1: Noord-Brabant.
0: Welk vogel wordt vaak als symbool van vrede gebruikt? Wat is de hoofdstad van Argentinië?
1: Geen idee.
0: Hoe heet het mannetje van een kip?
1: Een haan.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Ik heb het niet goed, man.
0: De computer zegt... De computer zegt... Je hebt er... 5 goed.
1: Helaas,
0: net niet.
1: Nou gaat Nederland niet winnen, man.
0: Oh, shit. Love, man. Dankjewel voor je deelname.
1: Is goed, dankjewel.
0: Thanks, man. Tot de volgende. Als je nu belt, 0909-3869-3869. Good morning.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hey, vertel.
3: 23 keer 884.
0: Je hebt gelijk rekenmachine erbij gepakt. Je hebt het goed gedaan. Yeah. Hey.

0: verjaardag gefeliciteerd.
1: Good morning, dankjewel.
0: Ja, maar wat is je naam? Wie is de gelukkige winnaar?
1: Sylvana.
0: Sylvana in de building. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Welke twee kleuren heeft de vlag van Oostenrijk, rood en wit? Over hoeveel degrees zingen Dior en Christian Dior in een nieuwe release? 30 degrees. Oh. Ja, en even kijken wat er nog meer. Welk vogel wordt vaak als symbool van vredegebruik? Duif.
1: Panda? Oh, duif.
0: Oh. En de hoofdstad van Argentinië is Buenos Aires.
1: Aires, yes.
0: Ja, man. Sylvana, goed gedaan. Alles wordt gefixt en geregeld. Je gaat gebeld worden. Dan moet je je contactgegevens allemaal afgeven. En dan komt een WK-voetbal jouw kant op.
1: Helemaal top.
0: Ja, toch. Good vibes. Geniet van je dag. En dankjewel voor je deelname.
1: Jij ook. Doei, doei.
0: Doei, doei. Good vibes in the morning show. Je dan nog. Zometeen de Nando Champions League. Hier is Distinct en Morat.

0: destek de Morat Mansori.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste

0: Kan je geen genoeg krijgen van nieuwe muziek? Ben je altijd op zoek naar de nieuwste tunes? Zoek niet verder, want ik heb die lijst voor je. Nandelix Sound System bestaat uit de diversiteit van different tunes. Popcard, Vic Tony, Geems, Ozuna, Joué Dwevelé, French Montana, Afrobos, Caliboy. Hey, wat? Zoetigheid voor je oren, allemaal in die playlist. Nandelix Sound System op Spotify. Nandelix Sound System op Spotify.
1: Nando Champions League.

0: ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen.

0: via l3bboost.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: altijd goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: glasnetwerk. Ziggo.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Zometeen een overheerlijke mix van de one and only Miguel Caidel. Maar ja, Renskies, er staat te popelen op het nieuws met je te delen. Renskies, wat heb je voor ons? Praat nieuws met me. NOS op 3, let's go!
2: Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn de komende jaren flink duurder uit. Daarvoor waarschuwt budgetvoorlichter Niebut. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
3: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
2: Het kabinet krijgt vandaag een stapel verhalen aangeboden waarin mensen vertellen waarmee ze worstelen. Het aantal banen blijft toenemen, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen, zegt de uitkeringsclub UWV. Bedrijven worden door de onvoorspelbare oorlog voorzichtiger met het aannemen van personeel. Dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Jongerenevenement Megafestatie keert na 24 jaar terug. Megafestatie is een evenement voor jongeren dat populair was in de jaren 90. In de hallen van de jaarbeurs in Utrecht werden toen concerten gehouden. Je kon er gamen en er stonden kraampjes van organisaties. Het evenement wordt nieuw leven ingeblazen, zegt de organisatie. Het is voor mensen tussen de 16 en 25 jaar. Megafestatie zal volgend jaar op 10 en 11 juli zijn. En sinds gisteren zijn ze in Houten gestart met een snelheidsproef. Niet voor auto's, maar voor fietsen. Fietsers mogen maximaal 20 km per uur rijden bij een straat in de buurt van het station. De test wordt gedaan omdat het er vaak heel erg druk is en fietsers te hard gaan, wat voor ongelukken zorgt. Een erg herkenbaar fenomeen voor deze fietsers.
4: Ja, ik moet altijd even doorfietsen, omdat ik altijd te laat ben.
5: Als ze ergens snel moeten zijn of ze moeten de trein halen, denk ik toch wel dat je toch wel wat sneller gaat fietsen of zo.
2: Ja, het is voor het eerst in Nederland dat er een maximum fietssnelheid is. De proef loopt tot volgende week vrijdag. Daarna wordt gekeken of mensen ook echt langzamer zijn gaan fietsen. Krijg je nog het weer? Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar krijgen we een klap onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.
6: Oh my god!
7: Dankjewel, Funnix.
6: Oh yes!
1: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: beter worden. Want je hebt ongetwijfeld gehoord van een van de toffe festivalacties die we hebben. We hebben een koffer. En denk jij een viercijferige code in je hoofd te hebben waarmee we die koffer open kunnen maken? Luister goed, hè? Luister goed. We kunnen de koffer niet open krijgen. Dus alleen jij kan ons helpen. Denk jij te weten wat de viercijferige code is? Stuur je code en je theorie waarom juist die code die jij in je hoofd hebt, dat we die moeten gebruiken. Laten we doorkomen via de NPO luisteren. Dan gaan we luisteren naar de one and only. Reskies van Animals of Trees. Het was Papin. Praat nieuws met me. Let's go!
1: Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Daar kwamen de onderzoekers achter door in de afvalcontainers van 130 huishoudens in 13 gemeenten te duiken. Het Voedingscentrum heeft nog wat tips om nog minder eten weg te gooien.
2: Gebruik een boodschappenlijstje. Let op de twee verschillende houdbaarheidsdatums. Bij het koken meet of weeg de ingrediënten, zodat je niet te veel maakt en ook weer restjes overhoudt. En bij het bewaren is het belangrijk, vries brood in en pak elke keer gewoon de porties die je nodig hebt.

0: hebt. Mm-hmm. En ook restjes groente, fruit en aardappelen kun je altijd, eigenlijk bijna altijd invriezen voor later.
1: Over 5 jaar is het doel dat er nog maar 18 kilo eten per persoon in Nederland wordt weggegooid. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving van gisteren had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen in de Filipijnen in de afgelopen 50 jaar. Veel mensen zijn hun huis kwijt, ook zijn een boel gebouwen verwoest. En hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. En dan nog een hartverwarmend verhaal uit de Amerikaanse staat Tennessee. Een video van de hoogbejaarde Mary ging daar viral. Ondanks dat ze 85 is, werkt ze nog altijd 5 dagen in de week in een bioscoop. Een crowdfunding om haar met pensioen te kunnen laten gaan heeft $140.000 opgebracht. Mary kan het amper geloven, zegt ze bij CNN.
2: Really overwhelmed is about all I can say. And she told me that thousands of people have logged into social media. As a matter of fact, I must be getting my 15 minutes of fame. Well, everybody should be kind to everybody and be merciful to everybody. We're all human beings on the one face of earth.
1: Ja, Mary zegt dat ze het geld gaat gebruiken om haar huis te repareren, wat ze openstaande rekeningen wil betalen en verder anderen te helpen die het moeilijk hebben. Of ze ook echt met pensioen gaat, is dus nog de vraag.
3: Wel tof, hoor, dat ze dan in de bioscoop, daar wou ik vroeger ook altijd werken, hè?
1: Oh ja?
3: Ik werd nooit afgewezen. Ik heb zeker 4-5 keer gesolliciteerd. Ik weet niet, ik kwam er nooit doorheen.
1: Waarom werd jij afgewezen?
3: Geen idee.
1: Maar... Je wist te weinig van films. Nee, dat kan het niet zijn.
3: Nee, ik weet het niet. Ik heb 3-4 keer gesolliciteerd. Ik wilde heel graag, dat is de baan die ik echt wilde als tiener. Ik wilde heel graag bij de bioscoop werken.
4: Wat vond je aan de bioscoop? Wat was het? Wat was het aan de bioscoop?
3: Wat ik tof vond?
4: Ja.
3: Nee, kijk, bioscoop heeft gewoon een sfeer. Is dat magische. Dat je ergens bent waar elke keer iets magisch wordt afgespeeld. Ik weet het niet. Toen ik 16, 17 was, dacht ik echt, hier moet ik zijn. Ja, ik heb ook bij de Mickey McDonald's toen de tijd ook gesolliciteerd. Ook nooit aangenomen.
1: Ah, ja. Ja. Ja, wat niet is, kan nog komen, hè, Fernando. Ja. Het kan allemaal nog.
3: Ja, terwijl ik radio DJ.
1: Ja.
3: Fernando. Good Vibes in the Morning Show van Geweigerd naar DJ.

0: baby.
1: Ik heb hem voor me. Een koffer. En niet zomaar een koffer. Het is een hele indrukwekkende koffer. Met een hele indrukwekkende prijs. Een hele grote prijs zit verborgen in deze koffer. Alleen, we hebben een viercijferige code nodig. En jij kan erbij helpen. Stuur je code en je theorie waarom jouw code de juiste code is. Ik ben heel erg boos dat ik hem zelf niet open kan krijgen. Maar ik heb je hulp nodig. Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. We gaan even luisteren naar Lando en Lars. Lando!
2: Yo.
1: Lars, ja man. Lando, vertel eens even jouw theorie. En dan de cijfers die ik zou moeten intoetsen.
2: Ja, mijn theorie was als je een oude telefoon hebt en je typt daar de letters Fun X in.
1: Ja?
2: Dan krijg je de cijfercode. Dan moet ik hem even 3869.
1: Oké. En Lars, wat is jouw theorie?
3: Ik denk 2470. En dat 2-4 omdat de radio 24-7 blijft draaien. En 7 omdat het 7 dagen per week live op de radio is. En 0 omdat er geen grenzen zijn tussen de muziekstijlen en cultuur. De zender staat bekend om de mix van muziek.
1: Wauw, je hebt een hele wetenschappelijke theorie. Ik heb mijn hulplijn in de beeld in. Marilyn, good morning.
4: Good morning.
1: Je kent mij, ik gun alles en iedereen, maar jij kan even streng zijn. Wiens theorie vind je de moeite waard om te experimenteren? Om nu dat ding wat ik nu voor me heb open te krijgen?
4: Ja, ik moet zeggen, ik vind ze allebei heel goed.
1: Ja, hè?
4: Maar die van Lars, die is wel heel uniek.
1: Ah.
4: Die is wel heel bijzonder, vind ik.
1: Wat was die code weer van Lars?
3: 2470.
1: 7-4? 2-4-7-0. 7-0. Oh. Wacht eens even.
4: En.

0: fucking hell.
1: Maar het was wel zo'n mooie
0: tijd. Ik dacht bijna, hij heeft hem.
1: Moet je iets vertellen?
0: Goed uitgelegd. Nee, Lars, helaas, dit is hem niet.
2: Helaas.
0: Ja, man. Blijf proberen. Man. Want een van deze dagen gaat iemand het juiste antwoord raden. De viercijferige code die nodig is om de koffer die ik nu voor me heb te openen. Thank you. Ik maak een movie elke keer. Helaas.

0: rustig aan, want de Dracoloog is in de beeld. Ons kraken, bro.
1: We zijn altijd ontspannen. We zijn altijd rustig. We zijn altijd
0: ontspannen
1: rustig.
0: Ontspannen met die billen.
1: Ja, toch? Ja, Nando, ik heb zometeen een artiest klaarstaan tijdens Rewind. En die heeft een bijnaam gekregen op basis van een sporter. Echt een legendarische sporter ook. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, stel je voor, misschien is dat wel zo. Vrienden in jouw kring, of misschien familieleden. Hebben die jou ook wel eens misschien een bijnaam gegeven op basis van een sporter? Of misschien een acteur? En dat ook een beetje jouw bijnaam is geworden. Ik heb er zelf eentje natuurlijk voor jou op.
2: Oh, wat is het? Ja? Oh,
1: Spielberg Jr. Ja, want deze man, jullie weten het misschien niet, maar deze man, hij filmt alles zelf. Hij heeft 4 camera's, heeft hij in zijn podcaststudio. Hij doet de regie zelf, de interviews zelf, het uitschrijven. Spielberg Jr., dat is jouw bijnaam. Eerlijk, maar het is ook real talk.
0: Het is ook zo. Ja, het is een beetje. Als ik het zo terug hoor, ik zeg het ook wel eens tegen je van. Voor mij is het heel normaal, omdat ik denk van. Ik ben ook een control freak.
1: Ja.
0: Dus in mijn hoofd, zeg maar. Ik heb mezelf dus die dingen aangeleerd. Filmen, editen. En
1: zeker.
0: Ik heb het gevoel dat ik veel sneller ben als ik iemand zou vragen. Want vaak als je mensen dingen
1: 100%.
0: Vraagt. Ja, ik moet dit weekend dit doen en dat doen. Ik ben iemand, ik kan gewoon op de bank zitten. En gewoon editen. En ik weet gewoon met de speed waar ik dat in wil doen.
1: 100%. Kijk, natuurlijk uitbesteden is makkelijker.
0: Ja, maar
1: dan heb je niet zelf de regie.
0: En ja.
1: Dat wil je, Spielberg.
0: Ja, Spielberg.
1: Snap je? We komen weer terug, Spielberg. Maar dat is die ik voor jou. Heb je ook van andere mensen wel eens een bijnaam?
0: Voor jou heb ik die hele personage van Dracoloog bedacht.
1: Ja, maar die heb jij voor mij bedacht. Ja, maar ja. Is er niet een keer een bijnaam voor jou geweest? Moeten we hem echt houden op die Spielberg?
0: Ze heeft te denken, man. Is het niet dat ik weet. Misschien hebben ze achter mijn rug om een naam geven. Dus hebben ze een naam. Marilyn, heb je een naam voor mij? Is er een naam die je... Ja.
3: Ja, maar ik zeg altijd, je lijkt een beetje op Tupac. Maar dat is helemaal niet de richting die we opgaan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nou, is ook een bijnaam van...
3: Bijnaam.
1: Ja, maar dan zouden we ook een beetje in het dagelijks leven Tupac moeten gaan noemen.
3: Ja,
1: zeg maar, dat
3: ja.
0: Mag?
1: Oké.
0: Okay. Het is goed voor...
1: Als jij morgen een keer met die bandana wil komen, dan kunnen we...
0: Half je hebben! Het is geen belediging als je Tupac wordt genoemd.
1: Nee, maar een
0: aantrekkelijke guy,
1: zeker.
0: Weet toch? Goede energy, weet toch?
1: LL Cool F kan
0: LL
1: ook
0: Cool F.
1: Ladies love Cool Fernando. Snap je? Ze blijven ze schudden gewoon.
0: Schudden voor gebruik.
1: Snap je?
0: Maar wat ga je zometeen draaien, man?
1: Nou ja, zometeen heb ik dus een artiest die vernoemd is. Die kreeg als eerste bijnaam van een hele legendarische sporter. Hij begon er een beetje aan te wennen en tot de dag van vandaag rolt hij met die naam. Alleen wie het is, dat hoor je natuurlijk zometeen tijdens Rewind.
0: Zo.

0: smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
10: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: zijn als mensen jou een bijnaam zouden moeten geven gebaseerd op een bekende sporter of een acteur? Wie zou dat dan zijn? En vooral ook waarom? Daar ben ik benieuwd naar. Kan je zo meteen droppen in de NPO Luisterapp? Gaan we het er samen over hebben. Want ik heb namelijk een artiest die ook op basis van een bijnaam van een sporter zijn nieuwe naam heeft gekregen. Wie het is, dat hoor je zo. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De brand in een vluchtelingenopvang in Kadir en Keer is waarschijnlijk aangestoken. Dat denkt de politie. De brand bij de opvang in de Limburgse plaats was gisteravond. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Er vielen geen gewonden bij de brand. Sinds het verbod op lachgas in 2023 daalde het aantal gebruikers, maar het aantal vergiftigingen nam juist toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum, meldt 1 vandaag. Lachgas mag alleen nog gebruikt worden voor technisch en medisch gebruik, zoals in slagroom spuiten of als verdovingsmiddel bij de tandarts. Toch wordt het gas ook nog gebruikt door jongeren als drug. Cijfers laten zien dat het aantal vergiftigingen al een aantal jaar stijgt. En ook het aantal mensen met een lachgasverslaving neemt flink toe. In 2019 werden 24 mensen voor lachgasverslaving behandeld. Vorig jaar waren dat er 218. Als je vaak en veel lachgas gebruikt, dan kan dat leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. In Den Haag maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen om de bomen op de Marktweg. Voor het WK is die straat oranje versierd. Er hangt zo'n 77 kilometer aan oranje vlaggetjes en lantaarnpaden, prullenbakken en huizen zijn oranje ingepakt. Ook de bomen hebben een oranje kleurtje gekregen met plastic. De Partij voor de Dieren denkt dat het niet gezond is voor de bomen. De bewoners van de Marktweg vinden het maar onzin. Die zijn enthousiast over hun oranje creatie. Het verbindt, zegt organisator Danny van Dijk.
2: Het is 2 maanden gewoon burendag. 2 maanden, normaal is het 1 dag burendag. Wij hebben het gewoon 2,5 maand burendag.
1: Ja, de gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen van de Partij voor de Dieren over de gezondheid van de bomen. Krijg je nog het weer? Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar krijgen we een klap onweer. Tot 15 tot 18 graden.
3: Dankjewel, Funnik.
4: Oh, yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnik en doe mee.

Chicharito in het Mexicaans werd begrepen als ertje. En hij had groene ogen. Een ertje is groen. Nou ja, mijn haar was die tijd ook net zoals zijn kop. Dus toen dachten mensen, ja, jij hebt ook groene ogen. We noemen jou gewoon Chicharito. Ik zou vandaag de dag zeggen, Specsavers kan deze mensen niet eens meer redden. Maar goed, daar gaat het nu natuurlijk niet om. Jean-Paul, die werd vroeger namelijk ook vaak vergeleken met een legendarische sporter. Een cricketspeler namelijk. En die heet Shivnarine Chanderpaul. En mensen die riepen steeds vaker naar hem, Chanderpaul, Chanderpaul. Terwijl het gewoon natuurlijk Jean-Paul is. En het bleef aan hem knagen, het bleef aan hem kleven. En toen dacht hij op een gegeven moment, weet je, dat is best wel een goede naam. En toen begon hij het zelf eigenlijk ook te gebruiken. En dat is de reden waarom tot de dag van vandaag Jean-Paul ook wel Chanderpaul wordt genoemd. Tijdens Rewind op Phonics hoor je hem nu. Dit is We Be Burnin'.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen door je speakers hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je naar de NPO Luister-app toe gaan en dan kan je die laten doorkomen. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan win je ook nog eens een leuke prijs. Dus als ik jou was, zou ik zeggen, blijf gewoon goed luisteren en goed meedoen. Spits je oren. Dit is namelijk de

0: inderdaad.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en in de prijzen te kunnen vallen. Dan de antwoorden laten doorkomen waarvan jij denkt dat ze goed zijn in de NPO luisteren. Ben je de eerste die de juiste toestuurt? Dan val je dus in de prijs. Ik zou zeggen, jalla jalla, snel naar die NPO luisteren. Heb ik ondertussen Jay voor je klaarstaan.

0: gaat.
1: Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik liet hem zojuist al horen en de NPO-luisteraar die is volgestroomd met antwoorden. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij pas net intuned. Dan zou ik even zeggen, luister mee. Speciaal voor jou nog één keertje The Morning Mashup door je speakers.

gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Maar niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kans en dan kan jij ook gewoon in de prijzen vallen. Maar voor nu is het toch heel even een snelle rewind naar deze heerlijke powerpokoe van Yves. Who's that girl? Hoor je nu tijdens Rewind op Phonics.

0: staat.
1: Hey, de antwoorden zijn wel echt alle kanten opgevlogen. Want Vernon bijvoorbeeld, die zegt, je bent op zoek naar Slide en Not Man Enough. Alexandra, die zegt, je bent op zoek naar Slide en Who's That Girl. En Denzel, die zegt, Slide en The Boy Is Mine. Dus echt wel heel wat verschillende antwoorden. Alleen, welke zijn juist?

Doughboy met Loco tijdens Rewind to Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent deze dinsdagochtend met die heerlijke tunes. Zometeen heb ik er eentje voor je klaarstaan. Worden jij en ik meegenomen richting Marokko voor wat good vibes. Alleen voordat we daar zijn, staan eerst Leo Kleine en Jonah Fraser voor je klaar met heerlijke muziek. Dit is namelijk Fashion Week, hier zo op Phonics.

0: Facebook nog hebt en je gaat naar herinneringen. Wat is de herinnering die jij vandaag hebt gekregen? Laat even doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ondertussen het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zo voor ons?
1: Ja, straks hoor je een verhaal over een bijzondere naamsverandering in België. Ik geef alvast een tip. Jij en ik hebben het allebei vast wel een keer gehad.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
6: Sneller!

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
14: Por favor.
11: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: als je op je Facebook kijkt en naar je herinneringen gaat. Welke herinnering heb jij vandaag gekregen? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Kan je droppen door middel van een appje in de MVO luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Alleen voordat dat weer zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Ridwan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam net laten weten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al bekend dat ze Taghi bij wilde staan. De hoofdverdachte in het Marengo-proces heeft al meer dan een jaar geen verdediging. Zijn vorige advocaten werden opgepakt omdat ze informatie doorspeelden van en naar Taghi. Tweede Kamer stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren. Politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: Het kabinet hoopt hiermee een flinke slag te slaan in de strijd met de georganiseerde criminaliteit. Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
1: Ook zijn partijen in de Tweede Kamer bang dat politieke activisten terug worden gestuurd naar Marokko. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de VS, het land waar Iran mee in oorlog is, de schuld. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Iran speelt in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. En Chocomel krijgt in België een nieuwe naam. Deze reclames zullen dan niet meer te horen zijn.
3: Dat is lekker bijtankend. Proteïne smaakt nu ook all good. Met sesamolie. When life gives you
1: sesamolie. Ja, het chocoladedrankje heet in België al meer dan 70 jaar sesamolie. Fabrikant Friesland Campina wil de naam overal hetzelfde hebben. Er komt een reclamecampagne met bekende Belgen om het publiek aan de nieuwe naam te laten wennen. Krijg je nog het weer? Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien en hier en daar krijgen we een klap onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.
4: Oh my god!
5: Dankjewel, Phoenix.
4: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

0: blijven.
1: Zeg het meteen van Ketnuf. En welke herinnering heb jij vandaag van Facebook gekregen?
2: Phonics Rewind. Met Quincy.
1: Rewind. Soms kan je erom lachen, soms schaam je kapot. Maar soms kan je ook een hele mooie herinnering weer van Facebook krijgen. Petra die stuurt me net een appje door in de NPO Luisterapp dat zij 6 jaar geleden een TikTok-dansje aan het leren was met haar dochter. Nou ja, Petra, dan ben je wel gewoon een hippe mam hoor, als je dat 6 jaar geleden al deed. Mijn herinnering die is wel van heel lang geleden. Dat is namelijk vandaag de dag 14 jaar geleden. Toen werd ik namelijk Nederlands kampioen handbal in de jeugd. En destijds ging het ook niet zo lekker met mijn oma. Die lag toen in het ziekenhuis. Dus de schaal die ik toen vast had, die was voor mijn oma. En de caption bij de foto was ook: deze is voor oma. Gelukkig is alles gewoon heel goed gekomen. En is ze nu gewoon nog steeds fit. Is ze fysiek en mentaal bij. Dus ben ik super blij mee. Ik denk dat dat een boost heeft gegeven aan haar. Maar ja, als je prijzen wint, dan hoort daar natuurlijk ook een tune bij. En als drekoloog kan dat maar één tune zijn. Ja, ken je deze nog? Trophies, die hoor je nu tijdens Rewind op Phonics.

Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen droppen in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En vergeet niet, wil je dat gaat doen? Gewoon eventjes de beentjes trekken en wat te eten en drinken pakken. Je hebt het verdiend, je hebt hard gewerkt. Ja, zeker. Vandaag blijven we gewoon redelijk in de buurt van de Funnic Studio. We gaan namelijk richting IJsselstein, dat is vlakbij Utrecht. En daar is een 40-jarige man opgepakt, omdat hij een bizarre hoeveelheid producten in zijn woning had liggen die hij wilde verkopen. De vraag aan jou is alleen, wat had deze man in zijn huis liggen? Antwoord A, tienduizenden erectiepillen. Antwoord B, honderden hanen die bestemd waren voor een hanengevecht. Of antwoord C, duizenden dildo's. Hey, deze man was op iets, man. Deze man was echt op iets. Had hij in zijn huis tienduizenden erectiepillen liggen? Honderden hanen die bestemd waren voor hanengevechten? Of duizenden dildo's? De NPO Luister-app, die staat open. Daar kan je het antwoord indroppen van jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. En in die tussentijd, heerlijke muziek voor je. Wat dacht je van Jay? Dit is Controlando.

0: die hij in zijn woning wilde verkopen. Ik zei per ongeluk in de auto, ik had het over de woning. De vraag aan jou was, wat had hij dan in zijn woning liggen? Antwoord A, waren dat tienduizenden erectiepillen? Antwoord B, honderden hanen die bestemd waren voor hanengevechten? Of antwoord C, duizenden dildo's? Nou, Juscelino die zegt, Quinna, je mist antwoord D. Hij had duizenden fehepots. Ja, dat kan ook zomaar nog. Weet je, we gooien dit nog bij. Antwoord D, kan zomaar. Ik kreeg een spraakbericht als eerst binnen van Cupsy.
1: Hey Quincy, Cupsy Roy Speakers. Ik ga dit keer voor antwoord C. Duizenden dildo's. I don't know why, maar daar ga ik voor. Oké, okay, bye bye.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ook nog een spraakbericht binnengekregen van Dogla.
2: Yo, Quinna, what's up? Ja man, je kan zeggen wat je wil, maar deze guy was echt op zijn hustle, man.
0: 100.
2: Ja, maar dat hij is gesnitcht of geget of wat het ook is. Ik denk antwoord C, man. Hij ging voor die Long Johns.
0: Oké, okay, voor die Long Johns. Maar goed, antwoord C is eigenlijk het meest gegeven antwoord. Want Amira, Daniel, Lito, Lena, DJ Boele, die komen ook onder andere met dat antwoord. En Chris, die zegt, ja, ik denk toch echt antwoord A samen met Rael. Dus het is wel een klein beetje alle kanten opgegaan. Alleen de vraag is, welke antwoord is juist? Antwoord A, tienduizenden erectiepillen. Antwoord B, honderden hanen die bestemd waren voor hanengevechten. Of antwoord C, duizenden dildo's. Nou, zal ik je vertellen. De man uit IJsselstein, die had tienduizenden erectiepillen in zijn woning liggen. Ja, sterker nog, het waren er meer dan 37.000. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar deze man, hij is hard in de boeien geslagen. Hè, en hij is meegenomen. Ja, het is absurd. Hij hield zijn poot nog stijf dat hij het niet was. Vond de politie natuurlijk slap gelul. Ja, die krijgt echt een harde aanklacht, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel 100% zeker. Maar goed.

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Vibes van Tupac en Dr. Dre, California Love. En zometeen is het tijd om weer richting die koffer te gaan. Ja, gaat die misschien vandaag wel open op basis van de code die jij gaat doorsturen? Daar komen we zometeen samen achter. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Je hoort zo wie dat zijn.

0: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @TasteOfDolly.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak,

0: for sale. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
11: Maak je klaar voor een van de grootste gloryavonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
12: En zometeen de dikste van de week. Maar ook Pop Smoke ga je horen met For the Night. En ik heb nog steeds een koffer hier voor mij liggen. En die moet geopend worden. Die moet geopend worden door middel van een code. Hij is tot nu toe nog steeds niet opengegaan. Dus daar ga jij en ik het zo meteen met elkaar over hebben. Want er zitten gigantische prijzen. Nee, voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag.
13: Goedemiddag. Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten.
12: Ach, dat is echt helemaal kloten. Ja. Dat is hem.
13: Ja, precies. En dat zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Die hebben zich officieel gemeld als de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi. Dat laat het gerechtshof Amsterdam weten. Het was al bekend dat ze Taghi bij wilden staan. De hoofdverdachte in het Marengo-proces heeft al meer dan 1 jaar geen verdediging. Zijn vorige advocaten werden opgepakt omdat ze informatie doorspeelden van en naar Taghi. Vrijdag is er een zitting, vertelt mijn collega Remco Andringa.
14: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier. Waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
13: Het Israëlische leger heeft de inwoners van de Libanese stad Tyrus het bevel gegeven dat ze moeten vertrekken. Dit is vermoedelijk in de aanloop naar nieuwe Israëlische aanvallen op zogenoemde Hezbollah-doelen in de stad. Ook mensen uit de christelijke wijk en vluchtelingenkampen moeten weg. Die plekken waren eerder nog een uitzondering. De inwoners van Tyrus zouden zo'n 25 kilometer naar het noorden moeten gaan van het leger. De scheidsrechters voor de eerste 4 WK-wedstrijden zijn bekendgemaakt door de FIFA. Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op het WK, fluit de eerste wedstrijd van gastland Amerika tegen Paraguay. En de Nederlandse producer Rosalila heeft gisteren de internationale Buma Award gekregen voor haar drumproductie in het nummer Luther van Kendrick Lamar. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light. Hit them strictly with that fire. Fire, fire. Ja, in januari won ze ook al een Grammy voor het liedje dat al meer dan 1,5 miljard keer is beluisterd op Spotify. Via Baby Keem kwamen haar beats bij Kendrick Lamar terecht.
7: Ik stuurde de packs naar Baby Keem, dus beatpacks. En toevallig was Kendrick in de studio. En Kendrick zat ook mee te luisteren. En hij hoorde de drumproductie op een van de beats. En hij vond die zodanig tof dat hij het op Luther wilde hebben.
13: Ja, de Buma Awards worden uitgereikt aan componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van 2025. Krijg je nog het weer? Een beetje van alles wat. Nu nog droog met wat zon op de meeste plekken. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met onweer. Het wordt maximaal 18 graden.
15: Oh my god!
16: Dankjewel, Funnick.
15: Oh yes!
17: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnick Studio? Luister deze hele week naar Funnick en doe mee.
18: Quincy. De dikste die hoor je zometeen. Eerst For The Night van Pop Smoke.

code van de week. We're all gonna make it. En wat is nou toch die code van die geheime koffer? Sinds gisterochtend ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. Hij zit helaas dicht op dit moment, heeft een viercijferig slot. En het enige wat we eigenlijk hier op de redactie weten is dat dit wel echt de grootste prijs ooit is die wij hebben weggegeven. Alleen wat het is, weten wij ook niet exact. Wat wij wel weten is dat die code die jij moet gaan raden, die heeft een bepaalde theorie. Nou, gisteren kwam een luisteraar bijvoorbeeld met de code 2002. Dat was het openingsjaar van Phonix. Maar tot nu toe is er nog helemaal niks goed. En dan is mijn vraag aan jou, denk jij dat jij wel de juiste code hebt? Ik zou graag van jou dan die code willen ontvangen in de NPO Luisterapp. Met een bijpassende theorie, dat is belangrijk. Stuur een code met een theorie. Misschien krijg jij en ik samen die koffer dan wel open, ja? Nog één keer, NPO Luisterapp, die kan je erbij pakken. Stuur mij een viercijferige code met een theorie erachter. Dan ga jij

0: Corey Ray, David Guetta med Bev.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnik.
3: Oh yes!
0: Sinds gisterochtend ligt hier bij mij in de

0: hebben gegeven bij Phonics. Nou, we kunnen hem samen openkrijgen door middel van een code. Achter die code moet wel een theorie zitten. En ja, die moest je mij dan ook gaan vertellen. De vraag is, welke code gaat het vandaag worden? Jonathan, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, man.
0: Ja, jij komt de NPO-luister, heb ingeslijt en jij zegt tegen mij, Quinna, ik denk dat ik een idee heb voor die code. Vertel.
1: Ja, man. Ja, maar ik dacht, 21-26.
0: Ja.
1: Dat 21 mei is natuurlijk de Phonics Award geweest.
0: Ja.
1: En 26 is natuurlijk het jaar van het festivalseizoen, van dit seizoen natuurlijk.
0: Ja, oké.
1: De combinatie daarvan, 21-26.
0: Combinatie ervan, 21-26. Ik vind de theorie erachter vind ik heel erg mooi, Jonathan.
1: Ja, toch?
0: Ik zou zeggen, zullen we gaan luisteren of je het goed hebt?
1: Hopelijk wel.
0: Let's get it in.
1: Yes.
0: Helaas.
1: Ja,
0: dit
1: maar,
0: is
1: jammer.
0: Hem ook niet. 21-26, dat is hem dus niet.
1: Oké, okay, jammer. Dan ga ik verder speculeren.
0: Ik wou net zeggen, blijf gewoon nadenken, Jonathan. Misschien kraak je hem de volgende keer wel. Want ja, zolang je niet gekraakt is, kan je gewoon mee blijven doen, hè?
1: Yes,
0: oké, okay, dan.

zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En dat kan je hoogstwaarschijnlijk wel gebruiken. Misschien ben je nu aan het lunchen of heb je net geluncht. En dan komt altijd zo'n after dinner dip. Ken je die wel? Ik heb net ook een broodje op en denk ik, oef, kan wel weer even wat extra energie gebruiken. Speciaal daarom, kwart voor Quincy met een heerlijke tune. Die kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luister. Dus welke tune zou jij zo meteen willen horen waarvan je zegt, Quinn, als je die draait, dan ga je echt extra energie krijgen. Ik ben heel erg benieuwd waar je mee komt. Maar één ding is wel zeker, hij moet in de NPO-luister hebben lang. Dus terwijl jij dat doet en mij dus laat weten welke tune je tijdens kwart voor Quincy wil horen, heb ik Idali, Ronnie Flex en Frenna voor je.

Jon Felix, Bart of Zoorijk. Ik ken die girls tijdens Rewind op Phonix. En het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat jij heerlijk in de energie gaat komen deze dinsdagmiddag. En de eerste die komt van Bas. Die zegt, Quinn, zou je J-Size kunnen draaien met Shake Some?

0: Oef, ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
10: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
12: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
13: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door.
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
16: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ridwan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Afgelopen maand was het duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Maar nu hebben ze zich ook officieel gemeld. En komende vrijdag is er weer een nieuwe zitting in de zaak, vertelt onze rechtbankwatcher Remco Andringa.
1: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Ridwan Taghi kreeg eerder levenslang. Het hoge beroep loopt al 2 jaar. En het lijkt erop dat er een uitleveringsverdrag komt met Marokko. De Tweede Kamer gaat daar vanmiddag met een ruime meerderheid voor stemmen, denkt verslaggever Ewout Kiewiet. En dat verdrag moet het makkelijker maken om criminelen uit Marokko uit te leveren.
2: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
0: En Nederland speelt zondag zijn eerste WK-wedstrijd. Maar de eerste Nederlander staat in de nacht van vrijdag op zaterdag al op het veld. Het gaat om scheidsrechter Danny Makkely. Hij fluit de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. En wie de scheids wordt tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Japan is nog niet bekendgemaakt. Gaan we even naar het weer toe. Een beetje van alles wat nu. Nu nog een mix van zon en wolken op de meeste plekken. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met ook onweer. Het wordt maximaal 18 graden vandaag.
3: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

popstar en de Ghanese artiest uit Londen die gepakt is achter het stuur. Maar met wat en hoe groot de schade is en over wie ik het heb, vertel ik je zo meteen aan Lassa, SCSB en Bart of zo met Aura Check.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

auto. Phonics. Yes. Ik heb het dan over rapper Stormzy. Hij heeft dus echt wel een flinke boete gepakt van meer dan 1000 euro... omdat hij dus op zijn telly zat in Londen achter het stuur. Ja, ik heb misschien wel heel slecht advies voor hem... maar als ik hem was, zou ik persoonlijk gewoon bezwaar indienen. Want

0: TikTok.
1: Mag jouw vrouw naar Chris en Fruitig luisteren op Funex?
2: Hele mooie vraag. Mag, vind ik persoonlijk. En jij?
1: Broski, meen je dit echt serieus? Ik heb daar geen moeite mee, man. Iedereen luistert naar Chris.

0: Jack Horn. Niet omdat hij niet aan te horen is. Ik vind het echt een hele goede pokoe. Maar ik heb gewoon een trauma aan Louis Vuitton.
1: Elf jaar renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen.
0: Hij heeft dus Louis Vuitton schoenen aan onder zijn spijkerbroek. Alleen alles met LV kan ik gewoon even niet aan. Kijk, normaal gesproken ben ik niet zo iemand die designer dingen gaat halen. Vind ik gewoon zonde van mijn geld. Weet je wel, ik investeer het dan liever in andere dingen. Maar een tijdje terug zag ik een tas waarvan ik dacht, ja...
2: Oh my god! Wow!
0: Die moet ik gewoon hebben. Dus ik heb wat centen aan de kant gezet. En 2 weken geleden was het zover. Ik ging dus die tas halen. Ik ben naar de Louis Vuitton winkel gegaan. Ik heb daar toen heel veel geld uitgegeven. 4000 euro. Maar ik was gewoon blij. Weet je. Ik was happy. Ik was blij met die tas. Ik heb ervoor gespaard. En nu had ik afgelopen weekend een optreden. En ik had hem meegenomen naar mijn kleedkamer. En vervolgens kom ik terug. En je voelt hem al aankomen. Die tas is weg. Gewoon 4000 euro is loesoe. En sowieso, het is gewoon tantoedom voor mij. Want die kleedkamer was ook niet afgesloten. Het was een groot terrein. Dus ik had ook gewoon beter moeten weten. En geloof me als ik zeg, ik ben genezen. Ik ben genezen. Vraag me niet of ik een andere designer tas of schoen wil halen of whatever. Nee, ik ben gewoon echt op een rust nu. En nu achteraf gezien vind ik het ook wel een beetje miskopen. Ik bedoel, zoveel geld voor een product waar ik spullen in moet gaan bewaren. Nee man, ik heb hier echt van geleerd. Nee, ik doe het niet meer. Maar hoe zit het bij jou? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is jouw grootste miskoop ooit geweest? Misschien ook wel iets van designer. Misschien wel je ex. Die laat ik volledig aan jou over. Wat is jouw grootste miskoop geweest? Laat voor je horen in de NPO Luister app.

0: en Go Mama Phonics. En wat is jouw grootste miskoop geweest?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want we zitten midden in de linecheck van de dag. Jack met taxi.
3: 11 uur renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen.
0: Ja, 11 runners op mijn H&M spijkerbroek. Ja, ik kan even alles wat betreft Louis Vuitton niet aanhoren. Want ik ben dus vorige week bestolen van een Louis Vuitton tas van 4000 euro. Achteraf gezien is het ook gewoon een miskoop geweest. Waarom zou ik designer dingen gaan halen? Is helemaal niet nodig, kost gewoon heel veel geld. Dus ja, echt een miskoop. Maar nu aan jou de vraag, wat is jouw miskoop geweest? Rick, wat had jij?
4: Yo, goedemorgen Chris. Nee, mijn alle koop. Miskoop zijn trouwringen. Dat had ik over een paar jaar geleden. De trouwringen toen ik ging trouwen. Dat was mijn allergrootste miskoop.
0: We listen and we don't judge. Robin zegt in de NPO Luisterapp. Ook een Louis Vuitton tas van 2700 euro. Is veel geld, hè? Dogla!
5: Doe Chrisje, ja, we zijn er weer. Fris en prettig. Mijn miskoop. 2 waggies in Su, man. Ja, man.
0: Oeh.
5: Was even rolling time van me. High rolling time, laat maar zo zeggen. En ja, ik ging vaak naar Su en ja. Ik dacht, ik koop gewoon waggies daar, man. Hij staat, een van die waggies is ook nog geknald door iemand anders.
0: Oeh.
5: Een andere B. Maar ja, man, dat is die miskoop, man.
0: Oeh, ja, dat is wel echt een miskoop als hij ook nog geknald is door iemand anders. Sima komt met iets wat ook heel herkenbaar is.
6: Hallootjes, goedemiddag. Nou, je vroeg wat je grootste miskoop is geweest. Nou, ik weet niet of ik het een miskoop kan noemen, maar ik moet wel bekennen. Ik ben echt een sucker voor sale.
0: Mm,
6: als
0: ja.
6: Er ergens een rode bord staat in de etalage, er is sale, dan stap ik erop af. Ook al heb ik het nodig, heb ik het niet nodig. Ik koop dat ding, omdat hij een aanbieding is. Nou ja, je weet het al. Dan is, ja, je geeft natuurlijk te veel geld uit. En ja, dan denk je thuis, oké, wat moet ik hiermee? Maar hij was in de sale. Maar wat doe ik er nu tegenwoordig voor? Als ik dan zo'n miskoop heb. En ik ga hem niet dragen of ik ga hem niet gebruiken, wat dan ook. Dus ik zeg hem op Vinted. En dan koop ik hem. En soms, nou, 9 van de 10 keren... verkoop ik het ook met gewoon dikke winst.
0: Dat vind ik oprecht nou de tip van de dag. Dus als je iets in je kast hebt hangen of iets wat je heel lang niet meer gebruikt, zet het gewoon op Marktplaats, vind het, verkoop het. Dan is het sowieso geen miskoop meer.
7: Das.
3: Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost. De Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is een 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
12: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Zadkine. Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger heeft Libanon weer aangevallen. En deze keer was de stad Tyr het doelwit. En het gaat met name om luchtaanvallen, ziet onze correspondent Daisy Moore.
1: Met ook zeker 10 doden en heel wat gewonden de afgelopen 24 uur. Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
0: Kort voor die aanvallen waarschuwde Israël nog dat inwoners de stad moesten verlaten. Alleen gaat het nog niet zo makkelijk.
1: Het is heel lastig hier natuurlijk met zoveel mensen op de vlucht. Wordt nu aangeraden zeker niet in groepen samen te komen. Maar je kan je voorstellen, veel angst, veel onzekerheid over hoe dit nu allemaal verder gaat.
0: En wat deze aanvallen op het zuiden van Libanon voor de strijd tussen Israël en Iran betekenen, is nog niet duidelijk. Want gisteren zei Iran nog alleen te stoppen met aanvallen als Israël Libanon niet meer aanvalt. En in een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten opgepakt. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en ook het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het smokkelen van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn van plan om 2 WK-wedstrijden te bezoeken in de VS. Op 20 juni zitten ze op de tribune bij Nederland-Zweden. En een dagje later zijn ze bij Ecuador Curaçao in Kansas City. En ook prinses Ariane haakt gezellig aan. En het evenement voor jongeren in de jaarbeurs in Utrecht maakt een comeback. De megaverstatie heet het. Het was vooral in de jaren 90 superhot. Er waren stormbanen, jongeren konden gamen en er was ook veel muziek, vooral bij TMF.
2: Live televisie, dus er kan van alles gebeuren. Ik zei al, ze lopen ergens rond op de megaverstatie en misschien komen ze nog wel even langs. Nou, dat doen ze dus. Mag ik het even echt hard horen, alsjeblieft?
3: Dus jij ook. De megaverstatie van 6 tot en met 14 juni. Jaarbeurs Utrecht.
0: Ja, de terugkeer van de megaverstatie werd vanochtend aangekondigd. Je moet wel een dik een jaar wachten wil je er naartoe kunnen. Want pas volgend jaar juli is hij dus weer in de jaarbeurs in Utrecht. Gaan we het weten hoe laat vanmiddag en vanavond opnieuw felle buien met onweer bij max 18 graden vandaag. Morgen begint zonnig, later komen ze er opnieuw aan, die stevige buien. Het wordt dan een graadje kouder dan vandaag.
4: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
5: Chris. Jack.

0: Die kan dus voor jou zijn. Dus spit je oren, zet je radio voor tandje harder. Wie hoor je hier?
1: Het wordt groen.
2: Beat Blender.
0: 5 tracks dus. Van 1 artiest. Maar welke?

0: En het is wel even genoeg met de antwoorden in de NPO Luisterrap, want het gaat totaal de verkeerde kant op. Ik moet je ver op weg gaan helpen. 5 tracks van 1 artiest. Victor, Quincy en Fenna, die denken dat het lijpen is. Nee, Lucy gaat voor Mokromaniac.
1: Everybody's so creative.
0: En Moula B is ook niet goed hoor. En Danielle die heeft het heel lastig volgens mij.
2: Oh, Chris. Dit was veel te snel, man. Come on. Je hoort niks. Niks hoor je.
0: Ja, hij ging inderdaad heel snel. Dat snap ik heel goed. Daarom ga ik hem nog een keer laten horen. De beatblender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. Dus heel snel achter elkaar. En aan jou om te raden welke artiest het vandaag is. En ik ga je nog een extra hint meegeven. En dat zat deze artiest uit het gooi. Luister goed. Deze artiest uit het gooi heeft de streets verlaten, want hij is nooit thuis. Daar moet je mee gaan doen. Deze artiest uit het gooi heeft de streets verlaten, want hij is nooit thuis. Wie hoort?

0: tekst dus van één artiest. Wie zit er nou in de beatblender van vandaag? Een klein rondje langs de velden in de NPO Luisterrap. Yo Silvio, Boef, Moola B. Niet de antwoorden die ik zoek. Nee, helaas niet. Mocht je trouwens net intunen en denken... Hey Chris, hoe ging die beatblender nou? Zo ging die. Een artiest dus uit het gooi. Hij heeft de streets nooit verlaten, want hij is nooit thuis. Dan kom je uit op deze naam.
1: De beatblender van vandaag is Ashafar bedoel ik. Ashafar. Bye bye, Fanny.
2: Ashafar.
0: Het is inderdaad Ashafar, inderdaad. Ashraf, Ashafar. artiest uit het gooi. Hij is geboren in Blaricum. Streets, zijn allereerste hit natuurlijk met Yo Silvio. En Nooit Thuis is zijn tune samen met Boef. Dat waren de hints die erin verstopt zaten. Maar de grote vraag nu is, wie gaat er vandoor met die exclusieve Fanix WK mini voetbal? Ja, en die eer gaat vandaag naar Sam. Gefeliciteerd, man.
3: Yo, dankjewel.
0: Je was abnormaal snel.
3: Ja, ik hoorde hem gisteren al, dus vandaag.
0: Lekker, man, met die kleine teaser van gisteren wist je hem vandaag te raden. Hey, kan je een beetje voetballen?
3: Oh, jawel.
0: Oké, dus die WK mini voetbal die komt wel van pas.
3: Ja, zeker.
0: Kijk, mooi, man. Hey, jij mag ook zeggen welke track van Ashafar wil je horen, Sam?
3: Doe maar Panamera voor mij.

0: Dit herken je wel, toch? Je gaat op vakantie voor wat zon, de zee, ontspanning. Maar blijkbaar komen sommige mensen dus terug met een affaire.
1: Vanix! Chris!
0: Je had Christian die vroeg aan iemand in het publiek tijdens zijn zomertour waarop naar uit was gegaan met haar ex. En haar antwoord was zo gevaarlijk dat je meteen snapt waarom de relatie nooit meer goed is gekomen.
2: Wat is het nou? Mout! Oké, Mout. Waarom is het uitgegaan met haar ex? Ik ben mijn beste.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

got this. Bij New York Pizza. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero.

0: Het wijkpark Oude Westen en de Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ridwan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al bekend dat zij Taghi wilde bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. En dat is precies op tijd, zegt mijn justitiecollega Remco Andringa.
1: Aanstaande vrijdag is er weer een zitting in het hoger beroep van het Marengo-proces tegen Taghi en een aantal medeverdachten. Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Taghi is veroordeeld tot levenslang, maar ging dus in hoog beroep. En dat proces duurt inmiddels al 2 jaar. En het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. Cafés in Volendam doen siervuurwerk, zoals fonteinen en sterretjes in de ban. Zo met het WK voor de deur. Het initiatief komt van twee vrouwen die de verwoestende nieuwjaarsbrand in het hemeltje in Volendam hebben meegemaakt, eind 2000. Maar er is natuurlijk ook een veel recentere aanleiding.
2: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
0: Het recente nieuwjaarsbrand in Zwitserland inderdaad. De gemeente Volendam deelt nu ook spullen uit om die WK-feestjes een stuk brandveiliger te maken.
3: Ik heb een brandvertragende vlag bij me. Zoals je ziet, samen voor oranje, vol vuur, maar zonder vlammen. Deze hebben wij met de veiligheidsregio geproduceerd en uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer of dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
0: De initiatiefnemers hopen dat siervuurwerk ook in cafés in de rest van het land worden verboden. En ondertussen zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima druk bezig met het rondleiden van de president van Duitsland. Steinmeier heet hij. Het bezoek van de Duitse president begon vanochtend op de Dam in Amsterdam. Ja, daar werd letterlijk alles uit de kast getrokken, zag verslaggever Vincent van Rijn.
4: De inspectie van de erewacht, er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege Dam, want de hele Dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de Dam kunnen lopen. Maar dat kan dus niet.
0: Dat deel van het programma zit er inmiddels op. Het koningspaar is nu samen met de Duitse president in het Holocaustmuseum. Steinmeier blijft nog 2 dagen in Nederland. Het weer, later vanmiddag en vanavond opnieuw felle buien met ook onweer. Bij max 18 graden vandaag. Morgen begint zonnig, later opnieuw die stevige buien. Het wordt dan een graadje kouder.
5: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: bent misschien wel 4 cijfers verwijderd van het weten wat de grootste festivalprijs is die Funnix ooit heeft weggegeven.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnix!

natuurlijk was het die. Ik ga heel even kijken wat we tot nu toe al geprobeerd hebben. We hebben geprobeerd 4-2-3-2. Werkte niet. 2-0-0-2. Oprichtingsdatum van Phonix ook niet. 1-0-0-0. Van de dikste duizend ook niet. En ik zie heel vaak een app voorbij komen. 3-8-6-9. Die hebben we ook geprobeerd. Alleen die is ook fout. Nee, dus we hebben echt een andere theorie nodig en een andere code. Dus voor de duidelijkheid, ik ben op zoek naar een viercijferige code waarmee we de koffer kunnen openen, zodat we eindelijk erachter kunnen komen wat er nou in die koffer zit. We weten dat het gewoon de grootste festivalprijs van Phonix ooit is.

IT-code hoort te zijn. Laat het weten, dus een NPO-luisteraar. Gaan we zo meteen live samen, jij en ik, kijken of die klopt.

En jij en ik gaan ook niet stoppen, hoor. Jij en ik gaan gewoon door tot we bij die code komen die we nodig hebben voor die koffer hier in de studio. Mysterieuze koffer, het enige wat we weten is dat daar de grootste festivalprijs ooit zit van Phonics. Alleen wat het inhoudt, hoe lang...

0: verschillende theorieën voorbij komen. We hebben al wat geprobeerd. 2002, oprichtingsdatum van Phonix. 3869, op een toetsenbord kom je eruit op de letters Phonix. Allemaal klopten ze niet. Maar Zena kwam ook met een theorie. Goedemiddag, Zena.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt zitten luisteren en ik dacht, nou Chris, ik heb hem. Toch?
1: Ja, ik hoop het.
0: Oké, moet je even uitleggen. Wat is jouw theorie, Zena?
1: Ik kom van Amsterdam en de frequentie van Amsterdam is 9610. Dus ik dacht 9610.
0: Oeh, de FM-frequentie van Phonix. 9610. Van Amsterdam en Utrecht. Dat zou moeten zijn.
1: Ik hoop het.
0: Oké. Mag ik hem invoeren, Zena?
1: Ja hoor, tuurlijk.
0: Oké, dan ga ik hem doen. Ik hoop zo dat je goed zit, hè.

0: Nee.
1: Oh.
0: Ik had hier zoveel vertrouwen in Zena. Ik denk, jij gaat hem gewoon killen vandaag.
1: Ik hoopte het ook, maar helaas niet.
0: Ja, helaas. Maar goed, we gaan het gewoon blijven proberen. Kom gewoon met een nieuwe theorie in de NPO luisteren. Misschien ga je er toch op een gegeven moment goed bij zitten.
1: Is goed dan.
0: Dankjewel voor het proberen, hè.
1: Dank je ook.
0: Graag gedaan. Ja, je hoort het. We gaan het moeten doorschuiven naar Northern and Web. Hopelijk kraken zij wel die code zometeen. Dat is

0: Phonics. Hey, en merk je ook dat je focus je rond deze tijd een beetje begint te ghosten?
1: De Power Pokoe!
0: Terwijl je gewoon nog midden in je dag zit, maar ineens beweegt je

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man van 81 uit Assen moet 10 jaar de cel in voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo in Drenthe. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. En ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon de man niet verkroppen. De rechtbank beschouwt de zaak dan ook als femicide en legt hem een hoge straf op, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Uit onderzoek blijkt dat F. kampt met de gevolgen van meerdere hersenbloedingen. Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak.
0: Ja, het echtpaar was ruim 50 jaar samen. Het Israëlische leger is ondertussen weer begonnen met het aanvallen van Libanon. En dit keer is de stad Tyr het doelwit in het zuiden. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij die nieuwe aanvallen zeker 9 mensen om het leven gekomen. En wat dit betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is nog niet helemaal duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op de voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Iran heeft natuurlijk hun punt duidelijk gemaakt, hun steun voor Hezbollah duidelijk onderstreept. Tot zover wij weten heeft Hezbollah trouwens sinds gisteren geen aanvallen uitgevoerd op Noord-Israël, maar wel op Israëlische troepen die in Zuid-Libanon nu gestationeerd zijn.
0: En kort voor die aanvallen op Tyr werden inwoners opgeroepen te vertrekken. En het afgelopen jaar gooiden we gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel per persoon weg. Dat blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Nou willen ze dat getal nog verder omlaag krijgen. Maar ja, hoe pak je dat in vredesnaam aan? Een van de adviezen is om restjes uit je koelkast te gebruiken voor een smoothie. En dat wilde onze verslaggever Irma de Vries wel even uitproberen. Ze nam een kijkje in de koelkast van een studentenhuis.
3: Oh my god.
4: Ananasstukjes. Ja, deze heb ik een tijdje geleden een keer gebruikt voor een pokeball.
5: Een hele mooie bruine banaan.
4: Poffertjes ruiken nog wel goed, maar ze stonden al een tijdje achter in mijn koelkast.
5: Stuk komkommer.
4: Dat heb ik ook, room.
5: Daar gaan we. Het is geel-groenachtig. Het ruikt vooral naar komkommer eigenlijk en banaan.
4: Het ziet er redelijk gezond uit.
5: Oh, Brecht, het is best wel zoet.
4: Ja, het is best wel lekker.
0: Nou, geniet ervan zou ik zeggen. Ga ik naar het weer toe. Begin vanavond vanuit het westen flinke buien met ook hagel. Morgen begint zonnig, later weer stevige buien. Het wordt dan ongeveer een graad of 17.
6: Dankjewel, Phoenix.
7: Oh, yes!
8: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.

0: En zou jij het winnen van een kangaroo?
1: Noordin
2: en Wes van Nix.
3: Ja, dit is wel een grappig verhaaltje. Goedemiddag, je luistert naar Noordin en Wef. Maar toen ik in expeditie zat een jaar geleden, zat ik 33 dagen op een onbewoond eiland. Toen ik eruit kwam, vroeg ik aan een van mijn matties, wat heb ik gemist? En toen zei hij, zouden 100 mannen winnen tegen een gorilla? Ik weet nog dat toen de hele discussie was, maar jij hebt weer iets nieuws bedacht.
0: Ja, ik weet dat jij een boksverleden hebt, toch? Jij hebt wel eens gebokst, een aantal wedstrijden heb je gedaan. Kijk, een gorilla en 100 man, ik denk nog een gorilla is groot. Maar een kangoeroe, heb je die zien vechten?
3: Ja.
0: Weet je hoe snel die zijn?
3: Heel hard kunnen die schoppen en die zijn echt,
0: normaal.
3: Heel gespierd.
0: Ik denk echt dat je een beetje boksachtergrond moet hebben om een kangoeroe te kunnen verslaan. Want denk jij dat je een kangoeroe zou kunnen verslaan?
3: Ik denk echt 1-op-1. Dus als het echt...
0: Zo groot uit Australië,
3: ja, hè? Zo'n gespierde groot uit Australië. Dus echt leven op dood.
0: Ja.
3: Het is misschien heel dier niet vriendelijk. Hè, want we gaan niet echt vechten met kangoeroes. Maar ik zou hem wel echt vermoorden, denk ik.
0: Nee!
3: Ja, ik zou echt al mijn... Hij kan toch ook helemaal geen...
0: Hoeveel weeg jij? En hoe lang ben jij?
3: Ik ben 1,80.
0: Oké.
3: En ik weeg ongeveer 83 kilo.
0: Nou, wist je dat de grootste kangoeroe, dus een rode reuzenkangoeroe... Hij is 1,80 en hij kan 90 kilo wegen. Het kan zomaar zijn dat hij jou knock-out gaat slaan.
3: Ja, maar ik trek gewoon zijn ogen eruit en daarna draai ik zijn nek om.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb toch echt wel mijn twijfels of een man een kangoeroe...
3: Jij zegt die kangoeroe, die reuze kangoeroe...
0: Die verslaat elke man.
3: Die verslaat elke man. Dus jij wil gewoon weten, kan je een 1-op-1 winnen van een reuze kangoeroe? En wat zou dan je tactiek zijn?
0: Ja,
3: ben je ook benieuwd naar mijn tactiek?
0: Jij gaat voor de ogen.
3: Ik zou dat doen alsof ik de bokshouding doe.
0: Ja, en dan?
3: Dan ga ik naar beneden. Dan pak ik zand, want er is heel veel zand in Australië.
0: Dan doe je zandtovenaar.
3: Gooi ik zand in zijn gezicht. Dan kom ik met Jackie Chan 2 vingers vooruit. Waardoor hij gedesoriënteerd is. En dan ga ik voor de rear naked choke. Van achter beklim ik hem dan. En dan, dan kan hij mij niet meer schoppen.
0: Nou, geweldige theorie. Denk jij dat jij 1-op-1 tegen een kangaroo kan? En laat ook vooral weten hoe je dat zou doen. Laat het even weten.

0: 5'9 brown eyes.
1: Denk jij dat je 1-op-1 een reuze kangoeroe kan verslaan van 90 kilo en 1 meter?
2: Ja, precies.
1: Noorden en Web. Ja, ik denk namelijk dat het wel lukt. En ik ben ook benieuwd hoeveel van onze luisteraars denken dat het hem of haar ook wel lukt.
2: Ik kan niet geloven dat 61% echt oprecht denkt dat hij of zij een kangoeroe kan verslaan.
1: Ja, en Gibson die zegt eerlijk, wij mannen kunnen dit. Speel tactisch en geef hem een paar poffers op zijn neus en dan zijn we snel klaar.
2: Bart zegt, denk je nou echt dat wij van een kangoeroe kunnen winnen? 1 trap en we liggen. Ja, dat denk ik dus ook.
1: Ah, Kelly zegt, dit is weer zo'n typisch mannendingetje. Wij kunnen alles, gesprek. Nee, dit win je niet.
2: En een voicemail van José.
3: Hey Noorden, goedemiddag ten eerste, Noorden LF. Maar ik ben net aan het luisteren wat jij zegt. Jongen, dan ga je verliezen. Die 13 centimeter klauwen die hij aan zijn poten heeft, wanneer die in je borstkas komen, ja, dan is het klaar met jou. Ja, je gaat verliezen. En hij staat op zijn achterstaart, geeft jou een trap met die 2 grote poten die hij aan het voorkant zet. En met die klauwen die je daar heeft. Jongen, sorry Noorden, je verliest.
1: Ja, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
2: Ik denk dus inderdaad, hij heeft natuurlijk hele vlijmscherpe klauwen. Ja. Die gaat gewoon zo doorheen.
1: 13 centimeter?
2: Dat is wel echt heel lang.
1: Maar ik heb iets anders heel gevaarlijks van 13 centimeter.

0: De binnenste taal mijn kennis is van 5 vragen waarin ik jouw hulp keihard nodig heb. Of WEF, sorry. Beats by
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puin ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mij.

zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: Emma?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft.
3: Dan is het nu tijd voor het middagtentaal.
4: Kennisquiz van 5 vragen en Team Wef heeft nog een plekje voor jou over.
0: Ik kan niet geloven dat er gewoon weer een dag voorbij is en dat ik niet heb gewonnen. Ik heb echt iemand in mijn team nodig die een keer voor de winst wil gaan. En die gewoon supersnel kan reageren en mij eindelijk een keer kan helpen om Noorden te verslaan. Want dit slaat gewoon nergens op. Denk jij dat te kunnen doen? Stuur dan alsjeblieft Team Wef in de NPO Luister-app.
4: Ja, dat was hem. Zo meteen middag
1: Ja, succes Team Wef.

0: Welke planeet staat bekend als de rode planeet?
1: Mars.
0: Dat is goed.
1: Wat?
0: Het is Mars.
2: Niet Uranus.
3: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Kennisquiz van 5 vragen waar er nog 4 van over zijn. Denk in het antwoord te weten, dan roep je je naam. Is het fout? Is het andere team aan de beurt? En is dat ook fout? Zijn onze hulplijnen aan de beurt? Die dus een ontzettend belangrijke taak hebben. Vandaag in mijn team Jack.
6: Yes, daar zijn we weer.
2: Captain Jack, we zijn er weer. Gisteren hebben we gewonnen en we gaan er vandaag ook weer voor, hè?
1: Ja, doe je best maar. Maar ik heb Manon in mijn team. Hallo.
6: Hey.
1: Gaan het laten lukken, hè?
6: Zeker, 100%.
1: Energy.
2: Nou, Sander, heb ik iets gemist nog wat we gaan doen?
0: Eigenlijk weinig. Ja, degenen die niet meedoen nu aan het middagtentamen kunnen altijd op afstand meedoen. Maar voor de rest heb je alles al verteld.
5: Het middagtentamen.
0: Hoeveel staat het nu, Norden?
2: 1-0.
0: Voor me.
1: Net als gisteren.
0: Vraag 2. Welke zee ligt tussen Europa en...
1: OF.
0: 5.
1: Atlantische Oceaan.
0: Nee.
2: Hoor, die wil ik ook zeggen.
0: Wel. Ligt tussen Europa en Afrika. 5.
1: Oh, nu weet ik het.
0: Hier. 3.
2: Straat van Gibraltar.
0: Nee, dat is het niet. Jack, weet jij het?
6: De Middellandse Zee. De
0: Middellandse Zee. Is
2: het. 1-1. Wat zei je, Wef?
1: Dat is even een ballon.
0: 1-1. Vraag 3. Welke...
2: Bev is zo fanatiek, sorry hoor. Heerlijk.
0: Vraag 3. Welke Finnish artiest bracht het album Utopia uit?
2: Norden.
0: 5.
2: Ja, dit weet ik.
0: 3. 2.
2: Joe?
0: Nee.
2: Nee, dat is heel funny.
0: Nee, is het niet.
2: Funny, Joe.
0: 5. 4. 3.
2: Oh, ik weet het.
0: 2.
2: Ik weet het. Fuck.
0: 1. Iemand.
2: Ach,
0: Manon, weet jij het?
2: 5.
6: Ja, het is Travis Scott.
0: Het is Travis Scott.
1: Oh.
2: Dat jij
1: Manon
2: dat niet weet als Travis Scott fan.
1: Ik ging als Nederland.
2: Schaam je kapot.
1: Maak niet uit.
2: Schaam je kapot.
0: Jij had het ook niet goed.
2: Maar ik ben geen Travis Scott fan.
1: Ach, houd
2: wel Joe fan.
0: Vraag 4. Hoeveel continenten zijn er?
2: Norden.
0: 5.
2: 4. 7.
0: Ja, er zijn er 7.
2: Wat zat je te lachen al, hè? Oh, jij zat al te lachen.
1: Nee, ik lach omdat ik het niet wist. Ik zou echt 5 zeggen of zo, maar goed. Ik ben tenminste eerlijk. Ik lach om mezelf.
2: Ik twijfel dat het een 7 en 9
0: is. Ik zou nog bijna Amerika kunnen zeggen, maar goed. Vraag 5, de allerlaatste. Het staat 2-2 tussen Norden en Wef. Wie gaat er winnen vandaag? Waar staat WNS voor?
1: Wef.
0: Norden.
2: Wednesday night. Skate? Wednesday night skate?
0: Die is goed. Maak het 3-2 voor Norden.
2: Wednesday night skate. Feeling the... Different vibration, Jack.
6: Ja. Let's do it.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. GroenLinks PvdA mag debatteren als een pro. De Tweede Kamer vindt namelijk het oké als de partij zijn naam verandert. Een meerderheid van de partijen is nu voor. Alleen PVV, Forum en groep Markensauer stemden tegen. Maar voor de partij GroenLinks PvdA van naam kan veranderen, is er zaterdag eerst nog wel een congres waar leden het ook allemaal officieel moeten maken. GroenLinks PvdA heet dan voortaan Progressief Nederland en dat is afgekort pro. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. Volgens de tieners werden ze online geronseld en wisten ze helemaal niet dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Sterker nog, volgens de advocaat van een van die minderjarigen kwam het woord synagoge niet eens in dienstvocabulaire voor.
1: De achtergrond van de explosie was bij cliënt onbekend. Het begrip synagoge, daar komt-ie, is door mijzelf op het politiebureau aan cliënt uitgelegd. Dat inhield.
0: Voor de explosie afgelopen maart stonden vandaag 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van die explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. En volgens de OM gaat het om terrorisme. En in Geleen in Limburg kregen mensen in een rolstoel een bijzondere les. Namelijk les in speciale trucjes met die rolstoel. Paralympisch atleet Floris Meijer hielp ze om met obstakels op straat te dealen. Zoals een hoge stoep of een roltrap.
2: Ja, en duw. Duw en trek. Ja, zet die voorwielen erop. Overal blijft je voorwieletje in hangen. En dan, dan kom je gewoon niet ver. Dus het vergroot je wereld.
3: Het is fantastisch. Ik denk niet dat ik dit in mijn eentje allemaal had uitgevogeld.
4: Dit is eigenlijk wat Floris ook zegt. Er zijn heel veel rolstoelers in Nederland. Maar je ziet ze maar zelden op straat.
2: Mensen willen gewoon weer erop uitgaan met die rolstoel. En ik denk dat dat hard nodig is.
0: Ja, eigenlijk zouden steden natuurlijk rolstoelvriendelijk gebouwd moeten zijn. Maar zolang dat nog niet zo is, zijn dit soort lessen heel nuttig, zeggen de deelnemers. Het weer, ja, daar moeten we even doorheen met z'n allen. Begin vanavond vanuit het westen flinke buien met ook hagel. Morgen begint zonnig, later opnieuw die stevige buien. Het wordt dan een graad of 17.
5: Oh my god!
6: Dankjewel, Funnix.
7: Oh yes!
8: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee.
9: Met zometeen Who Did It. Een van ons twee gaat liegen tegen jou, maar wie? Yes.

0: Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow door je speaker Stereophonics. En een van ons, ja, die heeft gezeik gehad op school. En daar hoort een verhaal bij.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Alleen één van ons twee liegt en één van ons spreekt de waarheid. Kan je achterhalen wie liegt en wie er de waarheid spreekt tijdens Who Did It?
2: Sander.
0: Sorry, ja, nee, zeg maar.
2: Sander, de producer, gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Nou, jullie kunnen gek zijn op werk, maar ook op school vroeger. Want het verhaal van vandaag is: ik heb ooit een seksverhaal geschreven over mijn directeur. Wef, waarom deed je dit?
2: Ik vond het heel erg leuk om manga's te maken vroeger. Dus ik dacht, ik ga er eentje verzinnen over een lerares en mijn directeur.
3: Wauw, oké. En Nordin, hoe heeft die directeur dan hierop gereageerd?
0: Ja, het was een zij en ze liep echt rood aan. Ze vond het echt niet leuk.
3: Oh?
0: Of juist wel heel leuk omdat ze rood aanliep. Maar dat zullen we nooit weten, denk ik. Oké, ik heb ooit een seksverhaal geschreven over mijn directeur. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort dit verhaal bij mij, Nordin dus, of bij Wef? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En ook vooral waarom je denkt bij wie het hoort.

0: through everybody. Who did it?
1: Ik heb ooit een seksverhaal geschreven over mijn directeur. Bij wie hoort dit verhaal?
2: Bianca die zegt het verhaal van Wef klonk geloofwaardig, dus ik denk dat zij het was.
1: Chris, deze geef ik aan Noorden in het klootzakje van de klas dat het was, die jongen.
2: En Hassan die zegt sowieso Wef, het is meer een vrouwending.
1: Een vrouwending om seksverhaaltjes te schrijven. Daar gaan we dus nu achter komen of dat wel of niet zo is.
0: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, ik weet het. Je zal vast denken, hè, wat is dit nou weer? Maar ik vond het vroeger heel erg leuk om te tekenen. Dus om ook manga-verhalen te maken. Nou, wat is een manga? Het is een soort, ja, Aziatisch getekende stijl van verhaaltjes maken. En wat je vaak hebt, je hebt een bepaalde categorie binnen de manga. Dat is een hentai-achtig. En ik vond het gewoon grappig om dat een keer te doen. En hentai is dus, ja, een soort seksverhaal is dat. En ik was er dus aan het tekenen. En toen kwam dus die docent, die kwam naar me toe. En die zei, wat ben je aan het doen? En ze pakt zo dat schrift. En ze ziet ineens dus dat verhaal. Ze bladert door. En het was, ja, gelijk naar de directeur. En dan zit je daar dan met dat schriftje. En ja, ik zie dat hij wil lachen, maar dat hij het inhoudt. En ja, na wat aantal gesprekken ben ik verwijderd van school.
1: Waar ging dat seksverhaal over dan?
2: Ja, over hem en een economielerares. En het was meer, ik mocht daar ook niet, dus het was ook een beetje persoonlijk. Maar ik was ook echt heel jong, hè, jongens.
1: Dit doen jullie meiden dus, als jullie iemand niet mogen.
2: Nee, dit moet je juist niet doen, want dan word je verwijderd van school.
1: Oh, dit is ook de reden dat je verwijderd bent?
2: Eén van de redenen,
1: dat je pornografische verhalen hebt geschreven.
2: Nou, het was geen porno. Dat is wel heel heftig. Het was een manga.
1: Wat is de andere reden dan?
2: Dat ik niet naar school ging.

Blackjack, Lassa, ECSB en Bart of zo door je speakers hier op Phonics. En ik heb hem nog steeds voor me liggen hier. Een koffer in de studio. En de code is nog steeds niet gekraakt. De enige die die code kan kraken, dat ben jij. Wij willen vandaag die koffer openmaken. En zometeen hebben we met de middagshow Noorden en Wef samen met jou een nieuwe kans om deze koffer te kraken. Denk alvast na welke code jij wil invoeren en laat dat zometeen weten in de Ampure Luister app. Dit zijn Omah Lay, Ozuna met Sosso.

0: het uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Ik zoek de allerbeste inbrekers die er zijn. Waarom hoor je zo?

0: allergrootste, dikste Vanix-prijs ooit ligt hier voor ons in een koffer. Ik zei net al, ik ben op zoek naar de allerbeste inbrekers.
1: Ja, de code die jij gaat invullen heeft ook wel een bepaalde theorie. Dus het is niet zomaar dat je een code kan verzinnen. Dus ben jij heel erg slim? Kan het zomaar zijn dat jij de code weet te kraken?
0: Gisteren... Ja, maar wanneer ben je slim? Het gaat gewoon om een viercijferige code. Letterlijk iedereen kan deze code kraken als jij de cijfers weet.
1: Ja, dat hoop je dan. Want Janief, ik zeg je eerlijk, hij had echt gisteren wel een goeie. Hij zei code 1000, want hij dacht dikste 1000. Maar dat was hem ook niet.
0: Nee. Ja, voor de duidelijkheid. Wij hebben hier dus een koffer voor ons liggen. Waarin we niet weten wat de code is. En de enige die code kan kraken, dat ben jij. Drop even een viercijferige code in de NPO Luister app. En laat dan ook even weten waarom. En het leukste is natuurlijk als je met de spraakmemo doet. Maar een viercijferige code NPO Luister app. En als je de code weet te kraken, dan win jij de allerdikste Vanix prijs ooit.

0: vliegen ons om de oren. We hebben een koffer hier. En die koffer, daar zit de dikste Funnix-prijs ooit in die we ooit hebben weggegeven. Wat het precies is, dat weten we niet. We weten alleen dat daar dus de allergrootste en vetste prijs ooit in zit. Het volgende wat we wel weten is dat deze koffer bestaat uit 4 codes. En samen gaan we die codes proberen te kraken. Elke show mag 1 keer een code invoeren. En dit is het moment waarop jij jouw code in kan voeren. En misschien wel de code kraakt. Spannend, hè?
1: Ik ga er wel heel aan op, moet ik zeggen. Wat erin zit.
0: Claudimera, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hey, wat hoop jij wat er in die koffer zit?
2: Ik heb eerlijk gezegd werkelijk geen idee, want ik ben heel nieuwsgierig.
0: Je hebt geen idee en je dacht daarom gewoon, het maakt me ook niet uit, maar ik ga gewoon een code insturen.
2: Ik doe het gewoon. Probeer het gewoon.
0: Wat is jouw code?
2: Mijn code is 1908.
0: 1908, waarom?
2: Omdat ik zelf Feyenoorder ben.
0: Ja.
2: En Noorden ook.
0: Ja, zeker weten. Feyenoorder in hart en nieren. Weet trouwens, wat vind je van het ontslag van Persie? Even kort tussendoor.
1: Ach.
2: Ik moet zeggen, ik had het wel verwacht en ik ben eigenlijk een klein beetje blij mee.
0: Oh, je bent er blij mee. Ja, ik zit net op de andere kant dat ik het toch wel, hè, ergens wel jammer vind, zo'n clubicoon, zo, dat hij dan zo
2: weggaat. Dat is ook wel eigenlijk wel echt, hè, de jongen van de club. Dus in die zin had ik hem echt wel meer gegund. Maar er zijn wel heel wat spelers weggegaan.
0: Door hem en door zijn acties. Ja. Oké, dat was even een kleine sidequest die we even samen gemaakt hebben. We gaan terug naar het invoeren van jouw code. En die code is dus 1908. 1908. En dat denk je omdat ik Feyenoorder ben.
2: Ja.
0: Oké, nou, daar gaan we dan. De code is niet goed. Het is niet goed. En dat betekent dat we de code nog steeds niet gekraakt hebben. En ook nog steeds niet weten wat er in die koffer zit. Bij de blok hebben we met z'n allen een nieuwe kans voor deze code. Ja,
1: Het is zo spannend, hè?
0: Het is echt spannend, hè? In ieder geval, dankjewel voor het invoeren van jouw code.
2: Ja, geen probleem. Een fijne uitzending.
0: En gaan we kampioen worden?
2: Ja. Yo, what up, man? It's your boy for the night.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchichanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee jeugdzorginstellingen zeggen sorry na misstanden in de gesloten jeugdzorg. De twee instellingen erkennen dat de zorg voor jongeren op hun strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot en met 18 zaten er urenlang opgesloten, werden ook vernederd en ook hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen de jongeren geen passende behandeling voor hun trauma's. Er komt een uitleveringsverdrag tussen Marokko en Nederland. De Tweede Kamer heeft er officieel mee ingestemd. En daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Al dus onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land worden vervolgd. En volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. En in Amsterdam Zuidoost zie je al steeds meer WK-voorpret voor Curaçao. In een kapperzaak daar hangen bijvoorbeeld al de blauw-gele vlaggetjes en lopen veel klanten in Amsterdam rond in een t-shirt van die ploeg.
3: In mijn optiek heeft Curaçao gewonnen. Het feit dat we meedoen is Curaçao voor mij al de trotse, de grootste en de beste winnaar aller tijden.
4: Trots op de jongens.
5: Voor mij en voor de rest, grote prestatie.
6: Klein eilandje, maar groot in wedstrijden en sport.
0: Ja, donderdag begint het WK officieel. Curaçao speelt komende zondag, net als Nederland. Het weer, ja, oppassen als je de weg op moet. Vanuit het westen trekken er nu flinke buien over, met ook hagel en zware windstoten. Morgen begint zonnig, later opnieuw stevige buien bij ongeveer 17 graden.
7: Dankjewel, Funnik.
8: Oh, yes!
9: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnik en doe mee!

0: Co. Nog een paar dagen, dan is het zover. Maar wat ze dus ook gemeen hebben, is dat ze mee hebben gedaan aan een programma bij Phonix. Het Pleintje Van. Een van mijn favoriete series van Phonix, waarin opkomende voetballers geïnterviewd worden. En je ziet dus ook hoe die carrières kunnen lopen. En daarop terugkijken vind ik altijd super vet. Maar na 4 jaar komt dat dus weer terug.
1: Wat hard. Ja. Heb je ook een soort van voetballiefde van ooit zou ik het zeg maar maken?
0: Nou ja, ik denk elk jongetje wel.
1: Blesseerde knie.
0: Weet je, als die knieblessure niet was gebeurd, dan was het gewoon helemaal goed gekomen. Nee, ik moet wel gewoon eerlijk zeggen, ik was niet zo heel goed.
1: Nee? Ja, oh, je bent tenminste eerlijk.
0: Nee, ik was niet zo heel goed, maar toch had ik wel de droom dat ik ook profvoetballer kon worden.
1: Daarom is je liefde denk ik zo groot voor voetbal.
0: Ja,
1: maar wel leuk.
0: Misschien wel. Ja, zometeen hebben we onze collega in de building die dus die serie maakt. We gaan het over hebben. Welke spelers gaan er geïnterviewd worden? Wie zijn de spelers van de toekomst? En wat komt er eigenlijk bij kijken bij het maken van zo'n serie? Die hoort het dus zometeen hier op Phonix. Ja.

0: een voetballer en een plek waar het allemaal begon. Na 4 jaar is Phoenix het pleintje eindelijk terug.
1: Noordin en Wes.
0: Onze collega-regisseur Leila is in de building. Woehoe. Ja, je gaat ons meer vertellen over aankomend seizoen. 4 jaar is het er niet geweest.
2: Ja, het heeft een tijdje geduurd inderdaad. Maar we zijn er. We hebben weer een leuk seizoen op de planning. Met 3 spelers die we gaan zien en horen.
0: Ja, wie doet er dit jaar mee?
2: Tromgeroffel. En Salahuddin, die bij het Marokkaanse elftal speelt. Cheryl Floranus van het Curaçao's elftal. En Dylan Livramento van het Capverdiaans elftal. Het staat helemaal in het teken van het WK.
3: Maar hebben ze dan ook iets gemeen met elkaar?
2: Behalve dat ze bij het WK aanwezig zijn, that's it eigenlijk.
3: Oké.
2: Ja.
3: En wat kunnen we dan?
0: Ja, vertel me.
3: Nee, ik vind dat jij het mag zeggen, want jij bent de echte
0: voetbalkenner. Waarom moeten we gaan kijken? Wat gaan wij te weten komen daar?
2: Kijk, de kern van het pleintje van is eigenlijk... mensen hebben altijd een mening over voetballers. Ik keek vroeger heel veel voetbalprogramma's en ik ergerde me heel erg aan al die talkshows. Want waarom? Ja, die spelen loopt boos van het veld af en dan hebben ze gelijk een mening. En ik dacht altijd, ja, maar wie ben jij? Waarom ben jij zo geworden? En daar is het pleintje van uit ontstaan. Dat ik graag die voetballers wilde spreken van oké, maar wie ben je? Waar kom je vandaan? Waarom ben je zoals je bent? Want ik denk dat iedereen wel een balletje heeft getrapt op het veldje, al is het op school. Mm-hmm. En daar heeft iedereen zijn herinneringen aan en daar ben je nog heel erg clean, om het zo even te zeggen. Je bent nog dat vrije kind. Dat is eigenlijk het pleintje van. Alles komt samen.
0: Ja, en wat hoor je dan voornamelijk terug van degene die dit seizoen meedoen?
2: Voor mij dit seizoen zelf, als maker zijnde, merk ik wel dat voor mij ook weer nieuwe informatie was van oké, dus er zijn spelers, net als Dylan, die dan gratis speelt bij een voetbalclub. Terwijl je denkt aan de buitenkant van je speelt bij een proefclub.
3: Mm-hmm. Zo, dat wist ik niet.
2: Is het goed? Ja, soms heb je dat. Hè. Bij hem is het meer ook omdat hij op een latere leeftijd professioneel ging voetballen. Dat hij daarvoor zichzelf moest bewijzen. Dus dan ga je een halfjaartje gewoon even gratis spelen. En dat betekent dat je familie je ook moet helpen. En in zijn geval gebeurde dat ook. Een huis, een auto, geld. En op een gegeven moment kreeg hij wel een contract. Maar dat was voor mij wel van, oh wauw, oké. Dus soms
0: je hebt een bepaald beeldje, denk jullie verdienen al bakken met geld. Ja, en dat is dus helemaal niet zo.
2: Ja, soms gaat het over een paar €100, €700. Maar je traint wel bijna elke dag. Je hebt wedstrijden, je voeding.
3: Ja, wat heftig joh.
2: Ja. Dus dat was voor mij dit seizoen wel van, oké, dit is weer iets nieuws voor mij om te horen.
3: En heb je dan misschien een tease voor ons wat er gaat gebeuren in de eerste aflevering?
2: De eerste aflevering is Enes Salahuddin, AS Roma speler, vorig seizoen nog gehuurd aan PSV. Hij gaat terug naar het pleintje in Amsterdam en ik heb iets kleins meegenomen inderdaad.
4: Je hebt je door zoveel tegenslagen heen gewerkt en dat maakt dit moment echt nog veel specialer. Je bent niet zomaar zo ver gekomen. Daar zit zoveel hard werk en doorzettingsvermogen achter.
5: Ja, dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven. Dus dat zij dit zo zeggen, doet veel met me. Maakt me emotioneel.
0: Wie is dat die hoort?
2: Enes Salahuddin, AS Roma speler.
0: Ja, nee,
2: zijn moeder heeft haar hele leven op stop gezet. Ze werkte voor de bank, kreeg eigenlijk een hogere functie. En die dacht, ik ga mijn zoon supporten. En dat zijn al die tranen, het harde werken.
3: Wat die
2: moeder allemaal en het hele gezin eigenlijk ook zijn vader, zijn broertjes voor hem hebben overgehad. En nu ga je hem zien tijdens het WK.
0: Prachtig, prachtig. We zijn heel erg benieuwd sowieso naar het WK. En ook echt naar het pleintje van, wat ik je zei, mijn favoriete series. Maar Phoenix is eindelijk na 4 jaar weer terug. Het is te checken 14 juni op het YouTube-kanaal van Phoenix. En Leila, dankjewel dat je er was.
2: Yes, dank jullie wel.

0: Wilde Weetjes.
1: In Coca-Cola zat ooit cocaïne. Dat is wat ik echt geloof en op het internet heb gevonden. En wij moeten dit tot de bodem gaan uitzoeken. Gisteren heb ik verteld dat we het oudste recept van Coca-Cola moeten gaan vinden om erachter te komen of er überhaupt coke in heeft gezeten. En met heel erg veel zoekwerk heb ik het alleroudste recept van Coca-Cola gevonden.
2: Wat je kon vinden, uit welk jaar komt dat?
1: Dit komt uit het jaar 1979.
2: Ja, gisteren hadden we ook de vraag van wanneer is cola nou opgericht? Zijn we daar ook al...
1: Wanneer is Coca-Cola opgericht?
2: Ja, wacht.
1: Wou jij dat weten?
2: Ja, dat vroeg ik gisteren.
1: Je hebt toch letterlijk een telefoon? Dat kan je letterlijk zelf opzoeken. Dat is niet mijn vraag. Ik wil weten of er cocaïne in Coca-Cola zat. Dus ja, we hebben het al gepost op het Northern & Web account op Instagram. En je kan alvast checken... wat erin staat.
2: 1886.
1: Ja, en we moeten het toch even zo gaan bespreken. Want er is iets vreemds wat ik op het recept heb gezien.
2: Maar jij hebt dus een recept uit...
1: 1979.
2: En daarom staat in of met coke?
1: Nou, er staat een formule in.
2: Oh.
1: Die ik wat ben gaan uitzoeken. New music. New music. New op Funnix.

0: Wilde Weetjes.
1: Zat of zit er in Coca-Cola cocaïne? Dat is iets wat we deze week gaan uitzoeken. Ik heb het recept gevonden. Ik denk misschien eerder, het is een soort krantenartikel waarin 1979 ze een foto hebben van een notitieboekje. Daarin zie je het recept. Wat dus zo bijzonder is, is dat er een 7x-formule in staat. En maar twee mensen weten dus oprecht wat er in dat Coca-Cola recept staat. Dus, en die mogen ook niet samen met elkaar reizen. Dus het is echt een super geheim recept. Maar
2: is dat ook echt niet dat geheime dingetje van Coca-Cola, die 7x-formule?
1: Ja, ja. Nou, er staan nog andere dingen. Dus de 7x-formule, er staat alcohol, koriander, allemaal oliën, sinaasappel. Ja, dat zat er toen ook in. Hè? We hebben het over 1979. Er zat er blijkbaar ook alcohol in. Maar dat boeit niet. Ik wil weten of er cocaïne in zit. Wat we dus ook zien is dat er 11 milligram vloeibare coca-plantextract in zit. Ja, en cocaïne komt toch van een coca-plant? Dus het kan zomaar zijn dat wel cocaïne is.
2: Ja, maar wacht, 11% vloeibare.
1: Ja, 11%. Ik wil weten of in die 11%, of althans 11 milligram, of dat daadwerkelijk cocaïne is. En ja, daar kunnen we maar op één manier achterkomen.
2: Hoe dan?
1: Ja, we gaan morgen bellen met Jelinek.
2: Oh.
1: Ja, want ik wil weten, als er 11 milligram coca-plant extract in Coca-Cola zat, kan het zomaar zijn dat je gewoon cocaïne aan het drinken was.
2: Oh mijn god. Dus morgen komen we een stapje dichterbij.
1: Ja.
2: Ik vind het wel heel bijzonder met dat recept.
1: Zou je kunnen spacen van 11 milligram? Nou, morgen weer.

0: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Op

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kotti Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.
4: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Vals Bezig en Soundflow met Ding.

0: Je bent weer ingetuned bij
1: De Blaak.
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond weer hele inspirerende gasten. En we gaan proberen om samen eindelijk die koffer te kraken. Wie weet, maar eerst. Ja, Nederland staat bekend om heel veel dingen. Weet je, om fietsen, klompen, wiet. Maar ook om sekswerk. Ja, denk aan de Red Light District. Wanneer mensen zeggen dat ze naar Amsterdam gaan, dan gaan ze dat sowieso doen, zeggen ze. Ja, want vanaf je 18e mag je in Nederland sekswerker zijn. In het echt, in clubs, achter het raam of bijvoorbeeld online op sites als OnlyFans. Ja, persoonlijk vind ik dat helemaal normaal. Ik heb zoiets van sekswerk is werk. Maar nu is er wel een ding. Het kabinet wil namelijk de minimumleeftijd verhogen naar 21 jaar. En daar vinden mensen nogal wat van. Ja, ik vind er zelf ook wat van. Ik vind het onzin. Ik denk, hou het lekker op 18. Weet je, dan moet je van alles. Dus dan vind ik ook dat je over je eigen lichaam mag bepalen. En ook bepalen of jij daar geld mee verdient. Maar dat is mijn mening. Nu ben ik heel erg benieuwd wat jij vindt. Vind jij dat je op je 18e als sekswerker moet mogen zijn? Laat het me weten in de NPO Luister-app.

0: Loud, Luxury en Brando. Dit was Buddy.
1: On the Block met Naomi.
0: Vind jij dat je op je 18e als sekswerker moet mogen zijn? Ja, ik vraag het aan je, want nu mag het in Nederland. Maar het kabinet wil de minimumleeftijd verhogen naar 21 jaar. Ja, ik vind dat onzin. Ik denk, waarom? Hou het gewoon bij 18. Maar ik was heel benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Lisa die zei, ja, als je op je 18e mag stemmen, auto rijden en het leger in kan, dan moet je dit ook zelf mogen bepalen. Ja, ben ik mee eens. Aisha zegt, ik was op mijn 18e echt nog een kind met een hel emoji. Dus ik snap die verhoging wel. Ja, en Rick die zegt, verbieden lost volgens mij weinig op. Mensen gaan het toch doen. Ja, dat kan, maar heel veel dingen worden wel gewoon goed gecontroleerd, hè. Dus weet ik niet of ik het helemaal mee eens ben. Menno zegt, ja, 18 is echt nog jong. Je bent officieel volwassen, maar mentaal ontwikkel je nog veel. Dat is waar, dat is zeker waar. Het is een gesprek wat best wel veel reacties op laat laaien. Ook op tv. Zo is bijvoorbeeld een talkshow, Nieuws van de Dag. En daar zeiden ze er dit over.
2: Het is best wel raar dat je in Nederland hebben we afgesproken dat je op je 18e volwassen bent. Je mag stemmen, je mag belasting betalen, je mag kinderen op de wereld zetten. Je mag schulden maken, contracten afsluiten. Maar ineens gaat de overheid zeggen, je mag wel seks hebben voor je plezier. Dan mag je wel bepalen wat je met je lichaam doet. Maar als je voor diezelfde seks een betaling krijgt, dan ben je ineens een crimineel, illegaal, moet je de gevangenis in.
3: Want 21 is het nieuwe 12. Hè? Ik vind het eigenlijk wel goed. Als ik kijk, ik ga dus ook helemaal niet met je mee. Ja, ze mogen stemmen, dat wel. Ja. Maar voor de rest zijn ze helemaal niet hun volwassen leven aan het oppakken. Nou ja. Overigens vind ik ook niet dat we sekswerk moeten zeggen. Dat is zo'n linksig.
4: Zwaaien dan?
3: Het zijn toch gewoon hoeren.
0: Wauw. Ik vind het zo'n bizarre uitspraak van die vrouw. Dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe zij er naar kijkt. Weet je, ik denk, je moet vooral doen wat je zelf wil qua werk. Als jij denkt, ik wil graag sekswerk ingaan, doe het. Als jij denkt, ja, ik wil heel graag in horeca werken, doe dat ook lekker. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus wij gaan lekker het nieuws in de gaten houden.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: breaking news.
1: Your city update.
2: Reis jij vaak in of door Den Haag? Ja, dan kan je er echt niet omheen. Langdurige werkzaamheden, omleidingen en verkeersregelaars. Er wordt weer volop gewerkt aan de Haagse wegen. Maar hoe zit dat eigenlijk precies? Nou, Den Haag FM zocht het uit.
3: Er wordt weer hard aan de weg gewerkt en dat merken velen van ons. Of je nou met de tram gaat, lopend, met de fiets of met de auto.
4: En dat betekent ook flink wat verkeersregelaars, zodat wij goed kunnen doorrijden. En we horen jullie denken, laatst lag het toch ook al een tijd open rondom het Rijksweegplein. Dit klopt, volgens de gemeente was 2025 een uitzonderlijk druk jaar voor werkzaamheden, door onder andere de NAVO-top. Waardoor sommige werkzaamheden niet eerder of anders konden worden ingepland.
3: Er wordt tot ongeveer eind september gewerkt aan alles hier om mij heen op het Rijksweegplein. Maar dat is niet de enige plek waar er gewerkt wordt, namelijk ook hier, bij de Loosduinseweg. Waar ze nu, zoals je achter mij ziet, het asfalt aan het vernieuwen zijn. En waardoor je dus met de auto ook niet over deze weg kan rijden.
4: Horen jullie ook denken, kom ik dan weer elke dag in de file te staan? Volgens de gemeente moet dat meevallen. Ze maakten namelijk een inschatting van de verkeershinder en hebben de werkzaamheden daarop op elkaar afgestemd. Op de Loosduinseweg en de Oude Haagweg verschuiven de werkzaamheden steeds een stukje. Voor de hele planning check denhaagfm.nl of onze app.

Chris Brown, Davido en LoJ hier aan de blok bij Phoenix. Dit was Sensational. Hey, en zometeen spreek ik met iemand die heel veel moois doet voor het mooie Rotterdam. Wat ze doet, dat vertel ik je zometeen na Trobi M's en Kaya Imani.

0: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fecicianen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
7: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @TasteOfDolly.
8: Hermanos!

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
0: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh my god!
4: Dankjewel, Funnik.
5: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnik en doe mee!
7: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Broederliefde met Maak Me Niet Heet.

0: Tyler on the Block, dit was Push to Start. Phoenix on the Block. Iedereen kent Rotterdam als een stad van aanpakken. Ja, niet lullen, maar poetsen. Maar soms heb je, hoe sterk je ook bent, ook gewoon even wat hulp nodig. En die hulp, daar zet de organisatie Warm Rotterdam zich iedere dag voor in. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Annemarieke. Annemarieke, welkom.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Hey, kan je me misschien even kort vertellen wat jullie doen bij Warm Rotterdam?
1: Nou, Warm Rotterdam is een netwerk van ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die in armoede en met schulden leven. En wij komen op voor hun belangen en geven die groepen een stem. Dat is één. En het tweede is dat ervaringsdeskundigen zelf organisaties hebben. Mensen helpen met kleding, met voedselbonnen, met de voedselbank en met bijvoorbeeld een aanvraag voor een regeling.
0: Nou, het is best wel breed wat jullie eigenlijk doen. Hey, wat voor soort situaties komen jullie tegen?
1: Nou, wat we veel zien is dat het huidige minimum te laag is. Mm-hmm. Om je huur te kunnen betalen, gas, water, licht. Om je schoolboeken te betalen. Om ook nog eens uit te gaan. En daardoor komen toch heel veel Rotterdammers in de knel. Er zijn 90.000 Rotterdammers die op of onder de armoedegrens leven.
0: Heel veel.
1: Dat is heel veel. En als je de gezinnen met problematische schulden ook meetelt, dan hebben we het over 170.000 Rotterdammers. En dat is dus 1 op de 6 kinderen en jongeren ook.
0: Ja, bizar. Hey, jullie naam is dus Warm Rotterdam. Wat bedoelen jullie met warm?
1: De naam is bedacht door studenten van de Willem de Koning Academie. En die vonden dat Rotterdam van arm naar warm moet. En warm staat dan voor een stad die bewoners in armoede en met schulden ziet, die naar ze luistert, die voor ze zorgt en die ze weer helpt om uit die vervelende situatie te komen.
0: Mooi. Hey, je noemt nu best wel een mooi beeld van hoe Rotterdam eruit zou kunnen zien. Hoe gaan we daar dan komen met z'n allen?
1: Nou, ten eerste om de stem van mensen om wie het gaat echt heel erg te verheffen. We noemen onszelf ook wel de vakbond van mensen in armoede. Dus we maken veel geluid en herrie bij politici en bestuurders. We spreken allerlei organisaties aan op een dienstverlening en vertellen hoe het beter kan. Dat vertellen de ervaringsdeskundigen. Dan, we spreken met ministeries, met de burgemeester. We zijn echt overal, want de essentie is dat er niet over deze groep gesproken wordt, maar met, en dat hun kennis en ervaring invloed krijgen.
0: Ja, precies. Hey, en hoe zien jullie die armoede terug in Rotterdam?
1: Ja, op allerlei manieren. Natuurlijk in de cijfers. Ja. Maar ook, zeg maar, als je op straat loopt, zie je mensen natuurlijk op straat leven. Maar onze ervaringsdeskundigen zien echt gelijk of iemand veel of niet zoveel geld heeft. Je ziet het aan de kleding. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook aan dat kinderen niet meer naar school gaan. Of zonder ontbijtje naar school gaan. Of uitvallen op school, omdat ze bijvoorbeeld ook voor hun ouders moeten zorgen. Want armoede en ongezond zijn, ziek zijn, komt heel veel voor. Dus heel veel jonge mensen zijn ook mantelzorger voor hun ouders.
0: Dat is echt iets wat mensen vaak ook vergeten. Iets, ja, wat niet heel erg gehoord wordt, eigenlijk zoals je al zei.
1: Het is een soort normaliteit, omdat je er ook niet graag over praat.
0: Ja.
1: Je schaamt je ervoor. En er wordt natuurlijk ook wel vaak gedacht dat als het misgaat, eigen schuld, een dikke bult, had je maar een andere afslag moeten nemen. En dat is zo niet waar, weet je. Dat wil ik ook echt benadrukken. Echt, niemand kiest voor een situatie als deze om hierin te leven. En zeker niet als je jong bent, want je kan er gewoon niets aan doen.
0: Ja, precies. Hey, als iemand luistert en iets voor jullie wil betekenen, wat kunnen ze dan doen?
1: Nou, wij vinden inderdaad dat iedereen er wat aan kan doen. Mm-hmm. En als je iets wil betekenen, stuur dan een mailtje naar info@warmrotterdam.nl. En dan gaan wij met je in gesprek of we weten wel plekken in de stad waar je heel goed je ding kan doen.
0: Geweldig. Hey, Annemarieke, heel erg bedankt voor wat jullie doen. En dankjewel dat je hierover wilde vertellen hier.
1: Graag gedaan.
0: En wil je nou ook iets doen voor Warm Rotterdam? Mail dan, zoals Annemarieke al zei, naar info@warmrotterdam.nl of check de Phoenix website.

0: Tony Flex en SFB. Ja, gisteren hebben wij echt iets mega leuks gedaan. We hebben namelijk onze nieuwe Artist of the Week geloot. En deze week was Balance de gelukkige. Ja, zijn artiestennaam heeft voor hem een hele bijzondere betekenis. Daar komt hij donderdag hier in de studio natuurlijk alles over vertellen. En je hoorde hem Balance de hele week door je speakers hier on the block. En donderdag komt hij zijn tune live voor jou performen. Maar nu ga ik hem gewoon voor je draaien.
1: Goedenavond, dames en heren. Balance op je radio. En dit is mijn track. Hoe lang nog? Ik voel je lood.

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Dit was Band Ova.
1: The Block met Naomi.
0: Rotterdam is een stad die heel veel te bieden heeft. Ook als je van eten houdt. Nou, en als dat nou het geval is, dan moet je zometeen extra goed luisteren. Meer hoor je zometeen.

0: Dus Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij. Breaking news. Your city update. Rotterdam barst van de lekkere broodjeszaken, maar één van de bekenderen is toch wel Bun op de Nieuwe Binnenweg. Ja, de tweelingbroers Tim en Max richtten de zaak 5 jaar geleden op. En Open Rotterdam ging met ze in gesprek. Luister maar mee.
1: Ik had niet zo bewust die keuze gemaakt van ik word nu horecaondernemer. Het was inderdaad van laten we proberen een leuk concept neer te zetten met broodjes. Ik had niet per se gedacht dat ik hier 10 jaar later nog zou staan.
2: De tweelingbroers Max en Tim Braams vieren dit jaar het 10-jarig bestaan van hun broodjeszaak Bun aan de Nieuw Binnenweg. Voordat ze hun eigen zaak begonnen, werkten ze bij een pizzeria. En daar bedachten ze als experiment een aantal lunchbroodjes.
1: Ja, we gingen gewoon met de middelen die we hadden in die pizzeria gewoon broodjes maken en heel veel testen. En toen begonnen we gewoon op thuisbezorgd en dat groeide dan een beetje vanzelf. En eerst was het echt, zat ik zelf heel veel op de scooter. En,
3: ja, heel veel bezorgen.
1: Ja, ik heb heel Rotterdam, maar helemaal op Zuid en overal ging ik heen.
3: Ik kom er geregeld. Elke keer als ik even tijd heb om even te lunchen, kom ik hier. Dit is een heel ander concept. Dat heb ik ergens nergens anders in Rotterdam gezien.
2: Hoe is het om samen met je broer te werken?
1: Dat is een goede vraag. Nou, in het begin veel ruzie dat liep wel eens uit de hand.
2: Een beetje broederlijke rivaliteit hoort erbij, maar gelukkig voor Max en Tim stond dat hun groei niet in de weg. En omdat Bun zo uit zijn jasje groeide, openden de tweelingbroers een tweede locatie aan de Binnenweg. Hun bakkerswinkel Bun Bakhuis, waar ze grote broden en snackbroden verkopen. Funnix, op de blok, Rotterdam.

0: On the Block met Naomi.
1: Zometeen spreek ik met iemand die jij waarschijnlijk wel eens voorbij hebt zien komen op je For You page. Maar eerst, tout est bon.

Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: via ldbboost.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
1: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
0: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Earside Soul Lace en Victony met Millie.

0: Ze zeggen wel eens dat iedere ouder maar wat doet tijdens de opvoeding. Maar hoe voed je je kinderen op als je opgroeit tussen twee culturen? Voor Suyen begon het met een zoektocht naar herkenning. Ze zocht online naar andere Curaçaose ouders die open spraken over opvoeden, emoties en de uitdagingen van het ouderschap. Maar die kon ze eigenlijk bijna niet vinden. Dus besloot ze zelf die stem te worden. En inmiddels kijken duizenden mensen naar haar video's en is ze voor veel ouders en kinderen een vertrouwd gezicht. En daar kan ze jezelf veel meer over vertellen. Suyen, welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Hey, leuk dat je even wil bellen.
1: Ja.
0: Je begon met zoeken naar herkenning. Waarom deed je dat?
1: Nou, er kwam een moment in mijn leven als werkende moeder waarop ik uitgeput raakte. Ik was best wel uit balans op verschillende vlakken en ik dacht, ja, ik kan toch niet de enige zijn die zich zo voelt. En alles wat ik online zag, dat was zo mooi en perfect. Maar ik had juist behoefte aan iets puurs, rauw en kwetsbaar. Dus ik besloot, als dat er niet is, dan moet ik het zelf maar worden.
0: Ja, heel goed. Nou ja, en dat was ook een goed idee, want je hebt superveel volgers nu op TikTok.
1: Ja, dat klopt.
0: En je probeert een middenweg te vinden tussen de Nederlandse openheid en het respect waarmee jij bent opgevoed. Hoe ziet die balans er bij jou thuis uit?
1: Nou, bij ons is er alle ruimte voor emoties en eigen inbreng. Maar ik heb ook een heel duidelijk structuur en sturing wat ik aanbreng. En die basis van respect en bepaalde normen en waarden, dat neem ik mee uit mijn eigen cultuur. Want respect zit bij ons, Curaçao, zit dat in taal en in gedrag. Alles is bespreekbaar, maar de manier waarop we dingen bespreken, dat is voor mij heel erg belangrijk. Je mag boos, je mag verdrietig zijn, maar we blijven elkaar met respect behandelen. En dat is voor mij de juiste balans.
0: Ja, mooi. Je had het net ook over taal. Je dochter spreekt jou en haar vader aan met u.
1: Ja.
0: De video waarin dat te zien is, die maakte echt heel veel los. Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, ik merk dat veel mensen online vanuit hun eigen bubbel reageren. Dus als er iets anders is dan wat zij gewend zijn, dan ontstaat er snel onbegrip. En ik denk dat men soms vergeet dat er zoiets bestaat als diversiteit en cultuur. Want het is makkelijk om online te oordelen. Maar ik probeer juist met mijn video's een deur te openen naar een ander perspectief. Want als we allemaal op onze eigen eilandje blijven, dan leren we niks nieuws. Dus ik hoop te laten zien dat we ondanks onze verschillen elkaar, ja, met respect kunnen blijven behandelen.
0: Ja, mooi. Heel belangrijk. Ja. Hey, en jij en de vader van je dochter zijn uit elkaar. Je krijgt best wel veel kritiek over hoe je omgaat met het co-ouderschap. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Nou, wij gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. En mensen vinden daar zeker wat van.
0: Maar hoezo?
1: Ja, mensen vinden dat het verwarrend is voor het kind. Of dan kunnen jullie net zo goed bij elkaar blijven. Dat is wat ik heel vaak hoor. Maar ik wil juist laten zien dat een breuk niet gelijk hoeft te staan voor ruzie. Je kunt met respect een heel gezond team vormen voor je kind. Wij zijn allebei namelijk kinderen van gescheiden ouders. Dus we weten hoe dit kan voelen voor een kind. En we doen het niet voor onszelf. We doen het juist voor ons kinderen. En ja, met mijn content hoop ik een positief steentje bij te dragen aan de mooiere willen voor onze kinderen. Ik hoop dat meer ouders dat bijvoorbeeld volgen en voelen dat ze er niet alleen voor staan.
0: Ja, mooi. Ik vind het sowieso heel mooi dat je zo open bent en dit ook allemaal online plaatst.
1: Ja, ik ben heel erg trots dat ik dit op mezelf, dat ik dit doe. Het vergt wel, ja, een beetje lef, maar ik denk dat heel veel van ons, dat we ons wel zo voelen, maar niet durven. Dus ik hoop dat meer ouders dit zullen doen.
0: Ja, zeker. Het zorgt natuurlijk ook voor de herkenbaarheid waar jij destijds zo naar zocht. En dat geef je nu ook zelf aan andere mensen dan.
1: Klopt. Ik zie heel veel positieve reacties. Nou, ook nu tegenwoordig wat minder negatieve. Maar ja, op dit moment is het alleen maar positief. En ik hoop dat wij samen positiviteit kunnen door blijven voeren.
0: Ja, zeker. Laten we dat houden zo. Hey, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor het hebben van mij.
0: Hey, wil je nou meer weten over Suyen en deze video? Check dan Suyen haar TikTok @suyenh. Of check de link op de FunX website.

hier on the block met Party and Bullshit. Wij gaan vandaag iets heel erg bijzonders doen. Hier in de studio ligt een koffer met een slot en een code. Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb geen idee wat erin zit. Wat ik wel weet, is dat het te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit hebben weggegeven. Nou, en deze koffer die moet open, willen we erachter komen wat deze prijs is. En daarna kunnen we de prijs pas weggeven. Nou, vanmorgen bij Fernando werd de code 2470 gegokt. Omdat Vanix 24/7 te horen is door je speakers. Ja, ik vond het echt een hele goeie, maar helaas was deze ook niet goed. Ik kan hier zo niet tegen. Ik wil zo graag weten wat er in die koffer zit en wat de grootste prijs is die we ooit hebben weggegeven. Ik moet het weten. Ja, die koffer moet gewoon open. Maar er zit dus nog steeds een code op van 4 cijfers. En ik heb jou nodig. Wat denk jij dat die code is? En waarom denk je dat? Misschien kraken we dan zo samen de koffer en komen we erachter wat die mega grote prijs is. Laat het weten in de NPO Luister app. Wat is die code?

0: Jonna Fraser, J-On, dit was Panna. Ja, hier in de studio ligt een koffer met een slot en een code. En ik zeg je eerlijk, ik heb geen idee wat erin zit. Wat ik wel weet, is dat het te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit hebben weggegeven. En deze koffer, die moet open. Willen we erachter komen wat deze prijs is. En daarna pas kunnen wij de prijs weggeven. Nou, jij kon laten weten wat je denkt dat de code is en waarom je dat denkt. En misschien kraak je dan wel de koffer en komen we er samen achter wat de prijs is. Kom mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app en Mykonos deed dat. Oh, wat spannend. Ja, dit was wat Mykonos zei. Oeps. Dit was wat Mykonos zei.
1: Zou je de code 111111 willen proberen? Niet alleen omdat het gewoon een lucky number is. Maar het is ook een engelennummer. Misschien denken de mensen niet zo moeilijk. Dus zou je dan denken 111? Ja, theorieetje wel hoor. Maar ja, dat dus. Let's try.
0: Oké, lucky number 1111. Nou, dan gaan we dat even invoeren. 1111. Let's see. Oh, helaas niet goed, Mykonos. Ja, ik vond het echt een hele goeie en een hele mooie. Maar het is niet goed. Oh, ik vind dit zo frustrerend. Ja, blijf nadenken. Op een gegeven moment moet hij open. We gaan het lukken. Dus help.

0: Dit was Pull Up.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, ik vind dat toch zo'n heerlijke tune. En over goede tunes gesproken, het is weer request tijd. Dus dat betekent dat jij nu met een hele goede tune mag komen die hier aan de blok bij Phonics gedraaid moet worden. Dus, waar heb je zin in? Iets Nederlands, iets Engels, een oude, een nieuwe? Alles is welkom. Stuur het mij in de NPO Luister-app de tune die jij horen wil. En wie weet draai ik hem zometeen.

0: Oh, wat een banger.
1: The Block met Naomi.
0: Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier on the block bij Funix gedraaid wordt elke avond weer. Kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. En vanavond deed de 1987 NPO dat. Die stuurde mij een memo. Luister maar even mee.
2: Ik zou heel graag THC willen horen. Wil je weten hoe het voelt? Ik ben kapot. Kretten, Stony Maloney. Thank you.
0: Oké, nou...

Distinct en Morat. The Block met Naomi. Ja, is het lit of is het shit om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner? Ja, denk daar maar even over na, want zometeen gaan we het erover hebben. Na Jairzinho, 7 alias, dit is Tempo.

0: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: via l3bboost.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
0: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ingetuned bij de blok. Zometeen is het Little Vizet. Maar eerst Kleine John en Chavante met After Party.

0: Faith hier on the block met Selle Goeremor.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, is het lid of is het shit? En vandaag met Jessie uit Den Haag. Zij zegt: hey Naomi, ik ben in verwachting van mijn eerste kindje. En ik was zo blij toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Ja, mijn vent was aan het werk en ik moest het kwijt. Dus ik heb direct mijn beste vriendin gebeld om met haar af te spreken en het haar als allereerst verteld. Toen ik het later tegen mijn vriend zei, was hij best wel teleurgesteld dat ik het hem niet als eerste heb verteld. Hij zit er na een paar maanden nog steeds een beetje mee. Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner? Oeh! Nou, Jessie, gefeliciteerd, dat ten eerste. En ik vind het altijd zo knap dat mensen die een kind krijgen, dat ze dan zo lang, 3 maanden, het dan niet aan mensen vertellen. Ik vind dat zo knap. Ik weet echt niet hoe ik dat zelf zou doen. Dus ik begrijp het. Maar aan de andere kant, ja, die baby heb je toch wel gemaakt met je vriend. Dus ik vind eigenlijk wel het een beetje, ja, ik snap wel dat hij een beetje teleurgesteld is. Dat zou ik denk ik ook wel zijn. Dus als ik toch moet kiezen, is het lid of is het shit, om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner, ja, dan zeg ik dat het best wel shit is. Ja, ik zou het vervelend vinden als ik je vriend was. Maar goed, wat vind jij? Laat het me weten in de Ampio Luister app. Is het lid of is het shit om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner?

Dat is de dikste van deze week. On the block met Naomi. Jessie uit Den Haag kwam erachter dat ze zwanger was. En toen belde ze meteen haar beste vriendin op omdat haar vriend aan het werk was. En later die dag vertelde ze het pas aan haar partner. Nou, Jessie vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner. Nou, ik zei shit, maar ik vroeg het aan jou. Ik was wel benieuwd wat jij ervan vond. Lindsay zei lid. Je moet lekker zelf weten aan wie je het als eerst vertelt. Oké, okay. Kevin die vindt het. Die zegt namelijk, je beste vriendin is belangrijk, maar de vader van je kind hoort nummer 1 te zijn. Nou, dat vind ik wel een beetje ver gaan. Ik denk in het vertellen, oké, okay, maar goed. Sas die zegt, je bedoelt het niet verkeerd, maar ik begrijp wel waarom hij ermee zit. Ja, ben ik het mee eens. En Jordy vindt het ook. Shit, hij mag daar best verdrietig over zijn. Dat moment krijg je nooit meer terug. Ja, dat is een ding, hè. Weet je, zo'n moment dat je er zelf achter komt en dat je dan aan je partner vertelt, dat je samen dat besef hebben van, wow, we krijgen een kind, ons hele leven gaat veranderen. Dat is natuurlijk best wel een bijzonder moment en ook een beetje een geheimpje dat je dan met elkaar hebt, lijkt me. Dat geheimpje is dan dus eigenlijk al verklapt. Ja, ik denk dat je een hele goede band hebt met je beste vriendin, maar het is wel kut voor je partner, hoor. Ja, ik denk eigenlijk omdat het best wel duidelijk is. Alleen Lindsay vindt het lid, omdat ze zegt dat je lekker zelf moet weten aan wie het eerst vertelt. Maar ja, de rest van de NPO Luister app en ik zelf ook, ja, die vinden het allemaal shit. Dus ja, is het lid of is het shit om eerst je beste vriendin te vertellen dat je zwanger bent en daarna pas je partner? Jessie, dit is echt heel erg.

0: On the Block met Naomi.
1: Onze reporter Bradley was benieuwd voor wie Rotterdam juicht tijdens het WK. En wat vinden de Rotterdammers eigenlijk van de VS-commotie? Hij checkt het op de straat, luister maar even mee.
2: Heb je iets te zeggen tegen Amerika?
3: Doe gewoon normaal. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Meer hoor je zo meteen.

0: Bradley.
1: Iedereen zit natuurlijk in die WK-sfeer. Dus ik vroeg me af, voor wie zijn jullie nou eigenlijk? En tegelijkertijd vroeg ik me ook af, wat vinden jullie van die Amerika-commotie? Want sommige fans mogen het land niet in en een aantal scheidsrechters zijn ook tegengehouden bij de grens. Dus met die vragen ging ik Rotterdam in. Voor wie ga je juichen dan?
2: Ja, sowieso voor Nederland.
3: Ik persoonlijk Frankrijk, denk ik.
4: Nou, wat denk je? Voor Curaçao natuurlijk.
5: Voor Brazilië, Cape Verde, gewoon Nederland, man.
6: Ja, eigenlijk gewoon wel echt voor Nederland. Maar ja, ik weet er niet echt heel erg veel van. Maar ik ben er vooral meer gewoon voor de feesten.
1: Alleen kijken of met familie of hoe ga je dat doen?
4: Nee, zoiets ga je echt niet alleen kijken. We gaan bij families kijken en voor de nacht, er is een wedstrijd in de nacht. Die hebben wij een hele zaal gehuurd, waarvan we lekker met z'n allen lekker kunnen eten, drinken en genieten.
1: Ja, niet voor Cabo of Cura?
2: Ja, ook. Ah, natuurlijk. Ja.
1: Het is alle,
2: ja, iedereen doet zijn best, toch? De beste mag winnen.
1: En heb je ook een beetje gehoord over die commotie die er nu een beetje is rondom het WK?
2: Welke commotie? Over de scheidsrechter?
1: Ja, bijvoorbeeld of de Iraanse fans die niet naar binnen mogen, gewoon dat ze iedereen een beetje buiten houden.
2: Ja, dat is gewoon Amerika. Dat is heel zonde dat het daar nu is. Het is vervelend voor alle mensen die erbij willen zijn en gezellig mee willen doen. Ik bedoel, het gaat om voetbal, niet om politiek of uit welk land je komt.
6: Ja. Ik vind dat echt, ja, weet je wat het ding is? Ik heb wel gewoon een mening over alles, maar ik vind dat wel een beetje extreem om heel persoonlijk te zijn. Want het heeft er niet echt mee te maken met voetbal. Dus dat vind ik eigenlijk gewoon veel te overdreven, echt totaal niet oké.
4: Ja, ik heb het wel gehoord, maar ik ga me niet in verdiepen. Want ik vind het een beetje nonsens dat allemaal. Sport moet sport blijven. En politiek en oorlog en al die dingen moeten gewoon deze dagen even aan de kant.
1: Denk je dan eigenlijk gewoon een beetje van, hadden we het maar niet op een andere plek kunnen doen in plaats van Amerika? Of?
2: Ja, zeker weten wel. Vooral in deze staat van de wereld waar we nu in zitten en wat Amerika allemaal doet. Het is beter als we gewoon lekker Amerika een beetje vermijden.
1: Heb je iets te zeggen tegen Amerika?
6: Doe gewoon normaal. Dat is het enige wat ik kan zeggen.

0: Dankjewel, Funnik.
1: Oh, yes.
2: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

0: met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phoenix gaat nergens naartoe. Vannacht door je Night Vision. En nu staat Phoenix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.
2: Korte tijd.

0: je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de koffer in de Funnix Studio. Luister deze hele week naar Funnix en doe

ready voor die battle. Ik ben vrijgezel, je bent gezetteld. En je lijkt op een angel, ik een devil. Ik laat je nooit alleen wanneer ik travel. Fuck wat je exen zien, ik ben nu je beste vriend. Zet je in die standjes, nee je hebt niet eens de rest gezien. Maar ze wilt liever een boy uit de ghetto. Ze kiest voor mij want ik heb alles in petto.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.